0: Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Denemarken en Australië hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden als sterke kanshebbers gezien. Malta, met een nummer geschreven door de Nederlander Joep van den Boom, heeft ook de tweede halve finale gehaald. De overige finalisten zijn Bulgarije, Oekraïne, Noorwegen, Roemenië, Cyprus, Albanië en Tsjechië. Het dodental door de zware Russische aanval op Kiev is gestegen tot 16, waaronder 2 kinderen. Rusland heeft Oekraïne 2 dagen lang bestookt met honderden drones en raketten. President Volodymyr Zelensky meldde dat meer dan 1500 drones en 56 raketten zijn ingezet. Vrijdag is uitgeroepen tot een dag van rouw in de hoofdstad. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken om zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering kwamen tot deze overeenkomst tijdens een VN-bijeenkomst in Jordanië. Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. De burgeroorlog in Jemen duurt al sinds 2014. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Denemarken en Australië hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden als sterke kanshebbers gezien. Malta, met een nummer geschreven door de Nederlander Joep van den Boom, heeft ook de tweede halve finale gehaald. De overige finalisten zijn Bulgarije, Oekraïne, Noorwegen, Roemenië, Cyprus, Albanië en Tsjechië. Het dodental door de zware Russische aanval op Kiev is gestegen tot 16, waaronder 2 kinderen. Rusland heeft Oekraïne 2 dagen lang bestookt met honderden drones en raketten. President Volodymyr Zelensky meldde dat meer dan 1500 drones en 56 raketten zijn ingezet. Vrijdag is uitgeroepen tot een dag van rouw in de hoofdstad. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken om zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering kwamen tot deze overeenkomst tijdens een VN-bijeenkomst in Jordanië. Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. De burgeroorlog in Jemen duurt al sinds 2014. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Denemarken en Australië hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden als sterke kanshebbers gezien. Malta, met een nummer geschreven door de Nederlander Joep van den Boom, heeft ook de tweede halve finale gehaald. De overige finalisten zijn Bulgarije, Oekraïne, Noorwegen, Roemenië, Cyprus, Albanië en Tsjechië. Het dodental door de zware Russische aanval op Kiev is gestegen tot 16, waaronder 2 kinderen. Rusland heeft Oekraïne 2 dagen lang bestookt met honderden drones en raketten. President Volodymyr Zelensky meldde dat meer dan 1500 drones en 56 raketten zijn ingezet. Vrijdag is uitgeroepen tot een dag van rouw in de hoofdstad. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken om zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering kwamen tot deze overeenkomst tijdens een VN-bijeenkomst in Jordanië. Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. De burgeroorlog in Jemen duurt al sinds 2014. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Denemarken en Australië hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden als sterke kanshebbers gezien. Malta, met een nummer geschreven door de Nederlander Joep van den Boom, heeft ook de tweede halve finale gehaald. De overige finalisten zijn Bulgarije, Oekraïne, Noorwegen, Roemenië, Cyprus, Albanië en Tsjechië. Het dodental door de zware Russische aanval op Kiev is gestegen tot 16, waaronder 2 kinderen. Rusland heeft Oekraïne 2 dagen lang bestookt met honderden drones en raketten. President Volodymyr Zelensky meldde dat meer dan 1500 drones en 56 raketten zijn ingezet. Vrijdag is uitgeroepen tot een dag van rouw in de hoofdstad. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken om zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering kwamen tot deze overeenkomst tijdens een VN-bijeenkomst in Jordanië. Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. De burgeroorlog in Jemen duurt al sinds 2014. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Denemarken en Australië hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden als sterke kanshebbers gezien. Malta, met een nummer geschreven door de Nederlander Joep van den Boom, heeft ook de tweede halve finale gehaald. De overige finalisten zijn Bulgarije, Oekraïne, Noorwegen, Roemenië, Cyprus, Albanië en Tsjechië. Het dodental door de zware Russische aanval op Kiev is gestegen tot 16, waaronder 2 kinderen. Rusland heeft Oekraïne 2 dagen lang bestookt met honderden drones en raketten. President Volodymyr Zelensky meldde dat meer dan 1500 drones en 56 raketten zijn ingezet. Vrijdag is uitgeroepen tot een dag van rouw in de hoofdstad. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken om zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering kwamen tot deze overeenkomst tijdens een VN-bijeenkomst in Jordanië. Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. De burgeroorlog in Jemen duurt al sinds 2014. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Curaçao organiseert dit weekend de 13e editie van Cura Doet, een evenement voor vrijwilligerswerk. Honderden sociale organisaties hebben hulp nodig bij diverse projecten, zoals het opknappen van schoolpleinen en het organiseren van activiteiten voor ouderen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Cura Doet, individueel of in groepen. Minister van Gezondheid Boekhout heeft aangekondigd dat het onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden van verpleegkundigen op 1 juli begint. Dit onderzoek, waar zorgvakbond CBV om heeft gevraagd, duurt naar verwachting 6 tot 8 maanden. De resultaten worden uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 gepresenteerd. De vakbond wordt nauw betrokken bij het proces. Dan nog internationaal nieuws. Denemarken en Australië hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Beide landen worden als sterke kanshebbers gezien. Malta, met een nummer geschreven door de Nederlander Joep van den Boom, heeft ook de tweede halve finale gehaald. De overige finalisten zijn Bulgarije, Oekraïne, Noorwegen, Roemenië, Cyprus, Albanië en Tsjechië. Het dodental door de zware Russische aanval op Kiev is gestegen tot 16, waaronder 2 kinderen. Rusland heeft Oekraïne 2 dagen lang bestookt met honderden drones en raketten. President Volodymyr Zelensky meldde dat meer dan 1500 drones en 56 raketten zijn ingezet. Vrijdag is uitgeroepen tot een dag van rouw in de hoofdstad. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken om zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering kwamen tot deze overeenkomst tijdens een VN-bijeenkomst in Jordanië. Het Internationale Rode Kruis zal de uitwisseling organiseren. De burgeroorlog in Jemen duurt al sinds 2014. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: politie heeft de identiteit van het slachtoffer bekendgemaakt dat gisteren om het leven kwam bij een verkeersongeval. Het betreft de 55-jarige Sharon Faustino Harreman. Het ongeval vond donderdagochtend plaats op de kruising van de Schottengatweg Oost en de Plutostraat. De politie bevestigde dat het slachtoffer ter plaatse is overleden. Het ministerie van GMN en de politie onderzoeken de grote brand aan de Kaya Telecommunication. De brand, die dinsdagmiddag begon, is na meer dan 24 uur geblust. De brandweer waarschuwt voor aanhoudende rookoverlast. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Instanties hebben samengewerkt om bewoners te evacueren en te beschermen tegen gevaarlijke rook. Dan nog internationaal nieuws. Nieuwe regels van het Nederlandse kabinet voor vliegverkeer naar en van Schiphol bieden mogelijk onvoldoende bescherming voor omwonenden. De Commissie voor de Milieueffectrapportage stelt dat het rapport herzien moet worden. Er zijn twijfels over de gezondheidseffecten en de gebruikte onderzoeksmethode vertoont gebreken. Minister Vincent Karremans zal het advies bestuderen. De Finse autoriteiten hebben een waarschuwing afgegeven voor een drone-dreiging in de regio Uusimaa, waar Helsinki ligt. Inwoners werden aangespoord binnen te blijven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde dat het gevaar inmiddels is geweken en het vliegverkeer weer op gang komt. Gevechtsvliegtuigen zijn gezien in de lucht boven Helsinki. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij fantastische handelsakkoorden heeft gesloten met de Chinese leider Xi Jinping. Dit verklaarde hij tijdens een rondleiding door de tuinen van Zhongnanhai, het complex van de Chinese centrale leiding. Over de inhoud van de deals is nog geen informatie bekend. Trump sluit zijn bezoek aan China vandaag af. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Hoyman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Hoyman way.
3: This is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Werkhoven werkt over.
4: Een hele goede vrijdagmorgen. Dit is AHA.

Zo ontwaken we langzaam, maar zeker met Bruce Hornsby en The Range. Range. The way it is, hoor je hier op Paradise FM. Een hele goedemorgen. Ja, daar ben ik weer met mijn ochtendstem. Een stem die ik zelf niet heel vaak hoor, want ik ben niet zo'n ochtendmens. Dus ja, ik word wel vroeg wakker vaak, maar dan meestal dan praat ik gewoon nog niet. Ja, dat is nu eventjes anders. Een hele goede middag. Hoe heb jij je vrije donderdag doorgebracht? Daar ben ik erg benieuwd naar. Wat heb je gedaan? Heb je lekker extra uitgerust? Of ben je misschien gewoon een hele dag allemaal nuttige dingen gaan doen? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, als je een extra vrije dag hebt, dan kun je juist eventjes dat lijstje afwerken. Nou ja, wat je ook hebt gedaan, ik hoop dat je ook een klein beetje bent uitgerust. Een extra vrije dag is altijd wel lekker natuurlijk. Zo vlak voor de vrijdag. We hebben nu echt de laatste dag van de week en dan gaan we aan het weekend beginnen. Voor het geval jij nieuwsgierig bent wat je allemaal hebt gemist terwijl je lag te slapen. Want ja, er gebeurt natuurlijk een hoop op de wereld. De wereld draait door, zoals ze dat zo mooi zeggen. Wat is er gebeurd terwijl jij lag te slapen? Nou, onder andere het volgende viel mij op. In Congo is opnieuw een grote ebola-uitbraak vastgesteld. Ja, het spijt me. Er is mij gevraagd om dit soort dingen met je door te nemen op de vroege ochtend. Je moet er maar zin in hebben. Volgens gezondheidsorganisaties zijn inmiddels zeker 65 mensen overleden. En bestaat er risico op verdere verspreiding door drukke steden en veel reisbewegingen in het gebied. En verder roept in Stadskanaal de burgemeester Klaas Sloots inwoners op om gewoon rustig te blijven. Er is namelijk behoorlijk wat onrust over een zaak van ernstige kindermishandeling. En bij vernielingen werden onder meer ruiten in gegooid. Maar de burgemeester geeft aan, hou hiermee op, want dit soort acties helpen de betrokken kinderen niet. Nou ja, en zo is het maar net. Het maakt het natuurlijk alleen maar erger. Verder gaat Transavia bezuinigen vanwege de hoge kosten voor kerosine en sluit ontslagen niet uit. De luchtvaartmaatschappij maakt zich zorgen over de stijgende brandstofprijzen die de vluchten natuurlijk steeds minder winstgevend maken. En tot slot heb ik nog wat leuk nieuws uit safaripark Beekse Bergen. Daar zijn twee Nubische giraffen geboren. Jawel, met de jonge giraffen gaat het goed en bezoekers kunnen de dieren inmiddels bewonderen in het park. Nou, dan sluiten we toch af met iets leuks. Zometeen dan is Nelly hier natuurlijk. En die neemt meer internationaal nieuws met je door. Maar zeker ook het lokale nieuws. Dus dat straks en veel meer. Ik heb eerst Mana voor je klaarstaan. En Sino te Oberias Ido.

Lady Gaga op Paradise FM en Born This Way. Het weekend staat voor de deur. En misschien ga jij het weekend wel in met 2 beach entrance tickets voor Blue Bay. En ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu. Je maakt de kans op zometeen als je meespeelt met welk dier hoor je hier.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200... geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Bringing plans to life.

0: reizen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Een hele goedemorgen. Het is 6:30 en dit is het nieuws met Nelly Rosa.
2: De Nederlandse premier Rob Jetten heeft gisteren zijn werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk afgesloten op Curaçao. Tijdens zijn verblijf op het eiland voerde Jetten gesprekken met de Curaçaose regering. Hierbij stonden de onderlinge relaties en toekomstige samenwerking centraal. Pisas liet in zijn welkomsttoespraak weten vertrouwen te hebben in een constructieve samenwerking met het nieuwe Nederlandse kabinet en sprak de hoop uit op een spoedig vervolg van de Koninkrijksconferentie. En het ministerie van GMN en de politie zijn een uitgebreid onderzoek gestart naar de grote brand aan de Kaya Telecommunication. Terwijl de politie de exacte oorzaak van de brand probeert te achterhalen, evalueert GMN de komende dagen welke risico's de vrijgekomen giftige gassen vormen voor de volksgezondheid en het milieu. De brand die dinsdagmiddag uitbrak in een bedrijfspand is na een operatie van meer dan 24 uur inmiddels volledig onder controle en geblust. De brandweer moest zwaar materieel en zand inzetten om het vuur in verschillende containers met chemische producten te verstikken. En internationaal nieuws, een museum in de Amerikaanse stad Chicago staat voor een raadsel nadat het een verkeersboete kreeg uit New York City. Het gaat om een replica van de beroemde auto Kit uit de tv-serie Knight Rider. De zwarte Pontiac Trans Am staat al jaren in het museum en is niet geregistreerd om de weg op te gaan. Toch ontving het museum onlangs een boete van $50... omdat de auto 19 km per uur te hard zou hebben gereden in New York. Bij de bekeuring zaten foto's van een verkeerscamera waarop de auto te zien is. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het kenteken sinds eind 2024 al aan 5 andere verkeersovertredingen in New York is gekoppeld. Het museum probeert nu uit te zoeken wie er met een mysterieuze nepkit rondrijdt.
0: De ochtendkrant van Nelly.
1: Dat is toch wat, hè? Is er dan iemand dat museum ingegaan en die heeft de auto Kit? Jeetje, is dit iets wat jij nog herinnert, deze serie?
2: Zeker.
1: Ja, David Hasselhoff, toch?
2: Ja,
1: was het?
2: Ja. Nee, daar keken we met heel veel plezier naar. Ja,
1: een pratende auto. Het is eigenlijk tegenwoordig gewoon de realiteit. Ja, toch? Bijna wel.
2: Bijna wel, ja. Ach, waarschijnlijk hebben sommige mensen wel zo'n soort kit in hun auto, zelf in hun eigen auto. Weet je, dus dat je dus zo'n beetje dat je het zelf versleutelt, zodat hij dan op zo'n manier met je kan praten.
1: Ja, maar ik denk sowieso, als je een auto een beetje linkt aan AI, dan heb je een pratende auto, toch? Daar zijn we niet heel ver vandaan.
2: Nee, klopt. Nee, dat is niet waar ik van droom.
1: Ik ook niet. Nee, het liefst zo min mogelijk herrie in de auto eigenlijk. Niet tegen me praten.
2: Oh, dat is moeilijk met 2 kinderen.
1: Jazeker.
2: Nou, in het Antilliaanse dagblad van vanochtend: de overheid onderzoekt de toekomst van het voormalige Campo Alegre terrein bij Hato. Een speciale werkgroep is inmiddels opgeheven, maar er loopt nog een haalbaarheidsstudie van SOAB, het overheidsaccountantsbureau. En daarbij wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden voor het terrein, waaronder een gereguleerd prostitutiecentrum met toezicht en medische controle. Volgens bronnen moet dat helpen om sekswerk op Curaçao veiliger en beter beheersbaar te maken. De studie bekijkt ook de financiële gevolgen, risico's en uitvoerbaarheid van de verschillende plannen. Door COVID moest Campo natuurlijk sluiten.
1: Ja.
2: Sindsdien is er eigenlijk niet echt iets gereguleerd voor sekswerk. Je zag wel dat de afgelopen jaren gingen veel van die dames die in het verleden ook in Campo hebben gewerkt, gingen naar Charlot.
1: Ja.
2: Maar daar hebben ze het ook opgeschoond de laatste tijd.
1: En er is weinig toezicht natuurlijk. Hè? Er gebeurt dat sekswerk gaat natuurlijk gewoon door, omdat er heel veel behoefte aan is.
2: Klopt.
1: Maar op het moment dat helemaal niet, dat er weinig toezicht is, dan gebeuren er natuurlijk achter gesloten deuren ook dingen waar niemand wat van weet en wat voor de meeste dames in dit vak helemaal niet goed is. Dus het lijkt mij niet zo verkeerd om dat toch nog op deze manier terug te brengen.
2: Althans, als je dat wilt reguleren. Maar daarbij moet ook wel gekeken worden naar om het in de moderne samenleving te brengen. Want laatst was er ook nog kritiek op hoe Curaçao dit had gereguleerd. Vooral ook omdat het alleen maar buitenlandse vrouwen mochten. Die dan kregen dan een tijdelijke vergunning.
1: En die moesten 3 maanden en dan moesten ze weer weg.
2: Dat is niet langer dan 3 maanden. Dat is ooit in het leven geroepen om te voorkomen dat vrouwen zwanger zouden raken van een Curaçaose man.
1: Ze kunnen wel zwanger raken, maar ze moeten gewoon weer weg.
2: Ja, nou, althans, en dan het kind hier geboren zou worden.
1: Ja, ja.
2: En dan ze dan aanspraak zouden kunnen maken op de Nederlandse nationaliteit. Daardoor moesten ze weg voordat het kind dan zou worden gebaard.
1: Dat is toch ook vreselijk eigenlijk, hè, zo'n regel?
2: Dit is allemaal gedaan om ervoor te zorgen dat uiteindelijk Nederland zo min mogelijk overlast zou hebben. Met ook de angst voor migratie naar Nederland. Daar moet dus naar gekeken worden. Ik ben heel erg benieuwd wat de plannen zijn. Ook omdat de regering natuurlijk het pand had gekocht. Zonder dat daar sowieso ook in het parlement over was gesproken. Daar is ook laatst kritiek op gekomen vanuit de Rekenkamer. Het was helemaal niet helder destijds ook toen ze het kochten van wat het zou worden. Het kon een prostitutiecentrum worden. Het kon een plek voor seniorenwoningen worden. Het kon, van alles kon daar. Mm-hmm. Maar het is in principe koop je niet zomaar een terrein voor een aantal miljoen gulden van een belastinggeld.
1: Nee.
2: Dus dat is ook niet per se volgens. Dat is helemaal niet volgens de regels gegaan. En dat nu dus ook die werkgroep is opgegeven. Ik ben echt heel benieuwd wat eigenlijk de conclusies waren van deze speciale werkgroep. Maar dat is misschien straks meer informatie daarover. Verder in de kranten ook over het bezoek van Rob Jette aan Curaçao. En hij ziet dat het eiland groeit en meer bedrijvigheid kent dan een paar jaar geleden. Ook hij benadrukt het belang van samenwerking binnen het Koninkrijk. En hij stelde voor dus om jaarlijks die Koninkrijksconferentie te organiseren met de 4 landen die onder staatssecretaris Alexandra van Huffelen werd georganiseerd. Hij sprak ook enthousiast over het Curaçaose voetbalelftal, de Blue Wave, dat volgens hem Duitsland kan verslaan op het WK. Op onze eerste tegenstander op het WK. Verder positief nieuws, ook het toerisme op Curaçao blijft groeien. In april ontving het eiland ruim 75.000 verblijfstoeristen. En dat is een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. En volgens het toeristenbureau kwamen de meeste bezoekers natuurlijk voor vakantie en bleven zij gemiddeld bijna 8 nachten op het eiland. En Nederland was in april de belangrijkste markt met meer dan 24.000 toeristen.
1: Ja, hartstikke mooi. Nee, het eiland is natuurlijk prachtig, een heerlijke plek om, te...
2: Duitsland kan verslaan op onze eerste tegenstander op het WK. Verder positief nieuws, ook het toerisme op Curaçao blijft groeien. In april ontving het eiland ruim 75.000 verblijfstoeristen. En dat is een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. En volgens het toeristenbureau kwamen de meeste bezoekers natuurlijk voor vakantie en bleven zij gemiddeld

0: natuurlijk. Hè. We hebben natuurlijk dit weekend het Tribute Festival. Ook vanuit het CTB met in het achterhoofd om de toeristen gewoon veel leuke dingen te geven. Maar ja, goed, ook ons. En volgende week natuurlijk Soul Beach. En dan hebben we natuurlijk ook nog North Sea Jazz, waar ook heel veel toeristen naartoe komen. Dus ja, los van het feit dat het mooi is, is er ook echt wel veel te doen hier.
1: Ja, klopt. Dat is, het streven is dus om een soort muziekdestination of een evenementendestination.
0: Ja.
1: Of bestemming te worden voor het toerisme. En ja, we timmeren hard aan de weg.
0: Nou, hartstikke goed. Nelly, tot zover?
1: Ja.
0: Dankjewel.
2: Dit is Paradise FM.
3: Heel de dag uit volle
2: boord. Nu, Werkhoven werkt over.
0: Dan gaan wij door met Midnight Oil.

0: Een fijn vooruitzicht kan soms een flinke motivatie zijn, hè? Als je gewoon weet dat er iets leuks staat te gebeuren of dat er iets lekkers op je wacht, dan kan dat betekenen dat je gewoon net iets gemotiveerder bent om je bed uit te komen. Zo had ik vanochtend eigenlijk heel veel zin, en dat heb ik iedere ochtend, in mijn vers geperste jus d'orange. Ik vind dat zo lekker. En ik ga speciaal echt, als ik weet dat ik te weinig sinaasappels heb in de koelkast, dan haal ik de dag van tevoren gewoon eventjes een aantal sinaasappels, desnoods gewoon een paar losse. Nou, ik had er dus gisteren 10 gehaald, want ik wist, als ik morgenochtend wakker word om 4:30, dan is dit voor mij de motivatie om mijn nest uit te komen. Dus ik kom beneden en ik zie dat, dat er een flinke afwas lag. Die lag er niet, of die was er niet toen ik naar bed ging. Dat vond ik al vervelend. Dus ik denk, ik zag ook dat de citruspers bij de afwas lag. Ik denk, oké, ze hebben sinaasappelsap gemaakt. Ze, de pubers, vannacht. Maar dat zal vast niet met 10 sinaasappels zijn geweest. Dus ik heb alles netjes afgewassen. En toen dacht ik, nu trek ik de koelkast open en nu ga ik de overgebleven sinaasappels even lekker persen voor mezelf. Nou, die waren er dus niet. Dat is toch verschrikkelijk? Die pubers hebben gewoon of 1 puber of 2. Ik heb er 2 in huis. Ik weet niet of ze het samen hebben gedaan. Maar ze hebben dus in ieder geval 10 sinaasappels lopen persen vannacht. Ja, ik zweer het. Ik wilde ze eigenlijk uit hun bed trekken. Maar ja, daar ben ik nou nog net iets te lief voor. Maar als ik vanmiddag thuis kom, dan krijgen ze het van me.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Nou, ik wil jou met alle liefde alsnog iets geven om je op te verheugen. Om het weekend mee in te gaan. En dat zou 2 beach entrance tickets kunnen zijn voor Blue Bay. En dan ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu. Daar kun je lekker pizza eten. En ik beloof je, als je dit wint, dan is er niemand die er met jouw lekkernij vandoor gaat. Dan is dat echt helemaal voor jou. Maar je moet wel eventjes meespelen. Even goed luisteren en eventjes raden welk dier je hier hoort. En het is natuurlijk vrijdag. Het is een vrije vrijdag. Dus dat betekent dat je hoogstwaarschijnlijk vandaag niet met je kind in de auto zit. Maar dit is niet per se alleen voor kinderen bedoeld. Hè? Dat wil ik er nog even bij zeggen. Want ook jij kunt natuurlijk horen welk dier dit is. En kans maken op deze fijne prijs. Dus luister even mee. En schroom niet om gewoon in te sturen. Hè? Komt-ie aan. Ja. Dat is een heel laag geluid dit, hè? Het klinkt bijna een beetje menselijk. Nelly, heb jij een beetje een idee wat dit zou kunnen zijn? Ja, je weet het natuurlijk. Maar zou je het horen of denk je dit klinkt als alles?
2: Voor mij klinkt het heel onbekend in de oren.
0: Ja, hè? Moeten we even een hint geven erbij? Ja, ik denk het wel, want het kan alle kanten op, toch?
2: Kom maar op.
0: Kom maar op. Oké, nou, ik zou zeggen als hint. Dat rijmt ook. Als hint, deze vangt veel wind. Zullen we daar nu even bij laten? Niet te makkelijk maken.
2: Ben benieuwd,
0: ik ben ook benieuwd. Nou, mocht je het weten, heb het even door, hè. 675-1031. En dan maak je dus kans op die 2 beach entrances voor Blue Bay. En 50 gulden te besteden aan pizza.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Curaçao op 29

0: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
3: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles

0: de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
1: Het is 7 uur en dit is het nieuws met Nelly Rossa.
2: De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft gisteren een bezoek gebracht aan Cuba. Volgens Amerikaanse media is het pas de tweede keer sinds de Cubaanse revolutie van 1959 dat een CIA-baas het communistische eiland bezoekt. De directeur sprak in Havana met Cubaanse functionarissen over economische en veiligheidskwesties. De Verenigde Staten zouden bereid zijn om verder te praten, maar alleen als Cuba volgens Washington grote veranderingen doorvoert. Cuba benadrukte tijdens het overleg dat het geen bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de VS. Het bezoek vindt plaats terwijl Cuba kampt met een zware economische crisis. Door Amerikaanse sancties en een olieblokkade zijn er grote tekorten aan brandstof, voedsel en medicijnen. Ook zijn er regelmatig langdurige stroomstoringen en protesten op straat. En in de Nederlandse gemeente Stadskanaal is veel onrust ontstaan na berichten over ernstige kindermishandeling. Burgemeester Klaas Sloots roept inwoners op om de politie en justitie hun werk te laten doen en geen vernielingen aan te richten. Volgens hem helpen geweld en woede de kinderen niet. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. Na het nieuws werden ruiten ingegooid bij woningen die vermoedelijk van de vrouwen zijn. De gemeente stelde daarop een noodverordening in en de politie houdt extra toezicht in de wijk. Volgens de Raad voor de Kinderbescherming zouden de kinderen ernstig zijn mishandeld. Het meisje zou onder meer opgesloten zijn geweest in een kelder en zelfs in het ziekenhuis zijn beland door ondervoeding. Beide kinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst en in veiligheid gebracht. En lokaal nieuws, de Nederlandse premier Rob Jette heeft gisteren zijn werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk afgesloten op Curaçao. Tijdens zijn verblijf op het eiland voerde Jette gesprekken met de Curaçaose regering. Hierbij stonden de onderlinge relaties en toekomstige samenwerking centraal. En het ministerie van GMN en de politie zijn een uitgebreid onderzoek gestart naar de grote brand aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Terwijl de politie de exacte oorzaak van de brand probeert te achterhalen, evalueert GMN de komende dagen welke risico's de vrijgekomen giftige gassen vormen voor de volksgezondheid en het milieu. De brand die dinsdagmiddag uitbrak in de bedrijfspand is na een operatie van meer dan 24 uur inmiddels volledig onder controle en geblust. De brandweer moest zwaar materieel en zand inzetten om het vuur in verschillende containers met chemische producten te verstikken. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk op paradisefm.cw.

0: Ga je meedoen aan Ribe Luga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: Hey Vincent. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu, Werkhoven werkt over.
8: En we gaan onderweg naar Bill Withers, naar Madonna. Paradise.

0: hartstikke mooi. Wat ik jou toewens voor vandaag en eigenlijk voor het hele weekend wel. A lovely day. En er is hier iemand die ik heel erg blij ga maken. Dus die sowieso waarschijnlijk een hele goede dag gaat hebben in het weekend.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Want ik mag een fijne prijs weg gaan geven. 2 toegangspassen voor Blue Bay. En daarbij ook nog eens 50 gulden te besteden bij Tribu aan een lekkere pizza. Wie heb ik aan de lijn? Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, je hebt aan de lijn Gianni en Jorik.
0: Gianni en Jorik. En mag ik van jullie weten waar jullie zijn op dit moment? Want volgens mij, ja, ik weet niet Jorik, ben jij een van de kinderen die wel naar school moet vandaag?
2: Nee, ik ben thuis met mijn moeder en mijn vader. Huiswerk aan het maken.
0: Wat heerlijk. Oh, je bent wel huiswerk aan het maken?
2: Ja, ik ben binnen half.
0: Wat goed. Oké. Maar heb jij wel zin om huiswerk te maken op je vrije vrijdagochtend?
2: Ja.
0: Ja? En wat voor huiswerk ben je aan het doen op dit moment?
2: Rekenen.
0: Oké, ben je er goed in?
2: Ja.
0: Nou, mooi zo. Hey, heb jij ook de oplossing gegeven van vandaag? Had jij het dier herkend?
2: Nee, dat heeft mama gedaan.
0: Oh, mama heeft een beetje geholpen. Nou ja, daar zijn moeders voor, toch? En hoorde je het dan aan het geluid? Of was het toch uiteindelijk de tip die we gaven?
2: De tip. Aan het geluid had ik het niet gehoord.
0: Nee, dat kan echt van alles zijn, hè? Ik ga hem nog een keertje laten horen. Het geluid van het dier van vandaag. Ja, ik vind toch, ik weet niet, het is, ik vind toch dat als ik dit hoor, denk ik eerder aan een heel groot gevaarlijk, nou ja, groot gevaarlijk, weet ik. Nelly, wat denk jij, klinkt het gevaarlijk dit? Wel groot, toch?
3: Ja, dat eerder, ja.
0: Nou ja, ik hoef het ook niet te horen als ik op straat loop 's nachts. Maar nou ja, goed, het is in ieder geval, ja, het is wel een groot dier. Jorik, wat voor beest is dit?
2: Een giraf.
0: Dat is inderdaad het juiste antwoord. En dan hadden we maar 1 hint gegeven.
2: Ja, 1 hint.
0: Ja.
2: Het vangt veel wind.
0: Ja, het vangt veel wind, hè. Hoge bomen vangen veel wind. En dieren met hele lange nekken waarschijnlijk ook dus. Dat is het juiste antwoord inderdaad. Ja. Wat zeg je, Jorik?
2: Yay, let's go.
0: Let's go.
2: Ik hoop dat iedereen die in de radio aan kijkt even een kans om te winnen.
0: Ja, zeker. Maar jij hebt gewonnen vandaag, hè? En gaan jullie met z'n tweetjes? Ga je met je moeder, Jorik, of neem je iemand anders mee?
2: Met mijn moeder.
0: Ja, mama geeft antwoord. Ja hoor, ik zou het ook zeggen. En dan samen lekker pizza eten. Wat heerlijk, zeg.
2: Ik hou niet van pizza.
4: Maar mama wel.
0: Maar mama wel. Nou, helemaal goed. Nou, dan heeft mama lekker pizza. En Jorik, jij kan lekker zwemmen. Goed?
2: Let's go.
0: Super.
2: Dankjewel.
0: Let's go. Helemaal goed. Hey, fijn weekend. Ik noteer jullie naam. En dan mogen jullie de kaartjes op gaan halen hier.
2: Oké, dankjewel.
0: Doeg.
2: Doeg.
0: Dat is toch hartstikke leuk.

0: Iedere donderdag sluit Remco Bisentini bij mij aan in de uitzending in de middag. Maar aankomende zondag is een hele belangrijke dag voor het WK 2026 voor de kinderen op het eiland. Want dan is de knock-out fase. Dus het is wel handig om daar eventjes over te bellen zometeen met Remco, dacht ik. Dus dat gaan we doen zometeen. En verder hebben we ook nog mensen van Probista in de studio. En natuurlijk ook nog de muziekquiz. En natuurlijk ook nog heel veel lekkere muziek. Dus goed, we gaan de komende uurtjes nog wel eventjes lekker door met deze ochtendshow. Maar we gaan er heel eventjes uit nu.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws. De

0: via paradisefm.cw. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Ik heb afgelopen maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Tough, Strong, Heavy Mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
3: die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
6: May 20th to 25th.
5: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Forever.

0: Ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Sivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Sivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Sivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live.

0: alweer 7:30. Dit is het nieuws met Nelly Rossa.
1: De Nederlandse premier Rob Jetten heeft gisteren zijn werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk afgesloten op Curaçao. Tijdens zijn verblijf op het eiland voerde Jetten gesprekken met de regering. Hierbij stonden de onderlinge relaties en toekomstige samenwerking centraal. En het ministerie van GMN en de politie zijn een uitgebreid onderzoek gestart naar de grote brand aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Terwijl de politie de exacte oorzaak van de brand probeert te achterhalen, evalueert GMN de komende dagen welke risico's de vrijgekomen giftige gassen vormen voor de volksgezondheid en het milieu. De brand die dinsdagmiddag uitbrak in de bedrijfspand is na een operatie van meer dan 24 uur inmiddels volledig onder controle en geblust. De brandweer moest zwaar materieel en zand inzetten om het vuur in verschillende containers met chemische producten te verstikken. En de politie heeft de identiteit vrijgegeven van de man die gisterochtend om het leven kwam bij een ernstig verkeersongeval. Het slachtoffer is de 55-jarige Sharon Faustino Harreman. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat een personenauto op de Schottengatweg Oost reed en op de kruising links afsloeg. Hierbij kwam de automobilist in botsing met Harreman, die op dat moment op een scooter uit de tegenovergestelde richting kwam. De klap was dusdanig hard dat Harreman op enige afstand van zijn scooter op het wegdek terechtkwam. Bij aankomst van de hulpdiensten vertoonde het slachtoffer al geen tekenen van leven meer door de meervoudige verwondingen die hij had opgelopen. De politiearts heeft ter plekke de dood vastgesteld. En internationaal nieuws. In Congo is opnieuw een uitbraak van het ebola-virus vastgesteld. De autoriteiten melden dat de situatie zorgwekkend is. Er zijn in korte tijd zeker 65 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. De uitbraak vindt plaats in een regio die al langer onder druk staat. Gezondheidsorganisaties waarschuwen voor een groot risico op verdere verspreiding, mede door de beperkte medische voorzieningen ter plaatse en de hoge besmettelijkheid van het virus. Hulpteams, waaronder experts van de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn inmiddels onderweg naar het gebied om de verspreiding in te dammen en een vaccinatiecampagne op te starten. Het land heeft de afgelopen jaren vaker te maken gehad met ebola, maar de snelheid waarmee het dodental nu oploopt zorgt voor grote internationale bezorgdheid.
2: De ochtendkrant van Nelly.
3: Sorry voor mijn trage reactie. Ik ben meteen helemaal van mijn padje als ik dit soort dingen hoor. Ebola, ik vind het zo... Ik vind het zoiets engs. Oh, er loopt nog wat door. Ja, sorry. Ik krijg er een error van. Nelly. Ik ben helemaal van mijn apropos gelijk. Ebola.
1: Ja, gelukkig komt het hier niet zo vaak voor. Het komt voornamelijk voor in Afrika. En de ziekte leidt dus vaak tot zware koorts, inwendige en uitwendige bloedingen en orgaanfalen. En zonder medische behandeling overlijdt meer dan de helft van de patiënten, zie ik.
3: Ja.
1: Het is zeer besmettelijk en kan worden overgedragen via lichaamsvloeistoffen zoals braaksel,
3: ja,
1: bloed en sperma.
3: Oh.
1: En de ziekte die het veroorzaakt is dus zeldzaam, maar ernstig en dus vaak dodelijk.
3: Ja, nou ja, goed. Kijk, als wij ons al zorgen maken over het hantavirus, waarbij je het moet krijgen van poep van een rat, dan denk ik, dan is dit toch iets waar ik me meer zorgen om maak, of niet?
1: Ja, als je het komt hier niet zo vaak voor. En als jij niet in Afrika bent geweest, en zeker niet in Congo, waar er nu een uitbraak is, dan ben je wel veilig, hoor.
3: Maar dat soort dingen gaan toch altijd heel snel, hè, als mensen heen en weer reizen?
1: De vorige keer hadden we hier ook geen last van, hoor.
3: Dus... Nee hoor, ik maak me niet vreselijke zorgen, maar ik vind dit soort dingen toch altijd wel, ik weet niet. Maar ja, goed, er zijn weinig mensen die dit wel heel erg leuk vinden om te horen, denk ik.
1: Je moet wel echt ziek zijn als je hiervan blijft.
3: Ja, hè, dat je denkt,
1: er gaan mensen vallen bij bosjes neer.
3: Heerlijk, het is vrijdag, we hebben ebola, wat is het leven goed.
1: Niet echt om te lachen.
3: Nee, toch? Nee. Oké, verder, andere dingen in de ochtendkranten, Nelly.
1: In de ochtendkranten natuurlijk uitgebreid wordt er stilgestaan bij het bezoek van de Nederlandse premier Rob Jetten. Zo ging hij ook naar Cerro Fortuna, waar bewoners hun zorg hebben geuit over de hoge kosten van levensonderhoud. De regering Pisas heeft daar bij Cerro Fortuna een project Nation Building gepresenteerd aan Jetten, met de bedoeling ook dat je had zijn portemonnee zou opentrekken en dat Nederland het zou financieren.
3: Ja.
1: Want het project is bedoeld om de armoede in 25 wijken op Curaçao aan te pakken tussen nu en 2029. En Curaçao hoopt daarbij dus op technische en financiële steun van Nederland, onder andere via Nederlandse en Europese fondsen. En volgens PISAS heeft Nederland ook ervaring met succesvolle projecten om armoede te bestrijden. Jette gaf aan dat Nederland bereid is om mee te denken en ondersteuning te bieden met kennis en experts. Bijvoorbeeld op het gebied van schuldhulpverlening. Over directe financiële steun heeft hij natuurlijk geen uitspraak over
3: gedaan. Nee.
1: Volgens hem is het belangrijk dat Curaçao ook steeds meer zelf belangrijke zaken kan regelen. Zoals de herfinanciering van leningen en ook lokale projecten.
3: Ja.
1: Wat voor hem ook belangrijk is, is dat de samenwerking binnen het Koninkrijk concreter en gelijkwaardiger moet. Tijdens de persconferentie benadrukte Jette dat de landen elkaar hard nodig hebben, zeker met de huidige geopolitieke spanningen. Hij beloofde dat Nederland fors zal investeren in defensie. Dus ook in het Caribisch gebied om de veiligheid van de eilanden te garanderen. Nederland zal niet aarzelen om de eilanden te beschermen als dat nodig is, zei Jette dus gisteren tijdens de persconferentie.
3: Mm-hmm.
1: Ook heeft hij dus aangekondigd om de banden te versterken. Wordt er voortaan elk jaar een officiële koninkrijksconferentie gehouden. De eerste moet later dit jaar al plaatsvinden. Naast veiligheid was er ook aandacht voor de geschiedenis, maar ook de toekomst. Zo bezocht Jette onder andere Museum Tula, daar zo bij Landhuis Knip, om daar stil te staan bij het slavernijverleden. En hij ging ook naar de nieuwe batterijpark van Aqualectra, waar een kunstwerk ook is onthuld van Giovanni Abad. Maar natuurlijk ook om te zien hoe deze batterijpark moet leiden tot lagere stroomtarieven voor de bevolking. Dat is natuurlijk ook altijd fijn voor iedereen.
3: Ja, zeker. Absoluut.
1: En verder in de kranten ook nog foto's en natuurlijk een bericht over de manifestatie die afgelopen woensdag werd gehouden bij domeinbeheer. De platformen Bandariba had het al aangekondigd. De actiegroep eist dat minister Charles Cooper van VVRP en ook domeinbeheer binnen 2 weken duidelijkheid gaan geven over uitstaande terreinaanvragen. Het gaat er nu om dat een groep burgers wacht al jarenlang op antwoord over diverse aanvragen. Het gaat dan vooral over legalisatie van terreinen, verkaveling, ook aanvragen voor landbouwgrond en ook grond dus om zelf een woning te kunnen bouwen. Maar sommige wachters, er wordt zelfs gezegd dat sommige mensen al 20 jaar wachten.
3: Serieus?
1: En ze vinden dat natuurlijk onacceptabel. En ook dat heel veel personen krijgen ook geen feedback of een update over de status van hun dossier. En de minister wordt dus verzocht om transparant te zijn en ook gewoon concrete informatie te geven. En ze hopen dus binnen 2 weken moet daar wat duidelijkheid op zijn. Er waren veel mensen trouwens gekomen. Domeinbeheer zit in Schorlo. De politie had eigenlijk moesten samenkomen of verzamelen bij op de parkeerplaats van de openbare bibliotheek die op dit moment staat. De politie had het al afgezet met lint de dag daarvoor. En de mensen stonden daar dus. De weg was ook eventjes tijdelijk afgesloten. Maar je merkt dus wel, het leeft heel erg. Dit onderwerp in de samenleving. Maar vooral ook als je met de landbouwers praat. Heel veel landbouwers, of niet heel veel, maar je ziet dus op bepaalde terreinen, zoals bij Dam Preto, hebben veel mensen of terreinen gepakt. Terwijl het eigenlijk niet, het is niet van hun. Het is overheidsgrond. En dan zijn ze dus nu al, zijn ze al jaren bezig met het verbouwen van groenten en fruit. De openbare bibliotheek die op dit moment staat. De politie had het al afgezet met lint de dag daarvoor. En de mensen stonden daar dus. De weg was ook eventjes tijdelijk afgesloten. Maar je merkt dus wel, het leeft heel erg. Dit onderwerp in de samenleving. Maar vooral ook als je met de landbouwers praat. Heel veel landbouwers, of niet heel veel, maar je ziet dus op bepaalde terreinen, zoals bij Dam Preto, hebben veel mensen of terreinen gepakt. Terwijl het eigenlijk niet, het is niet van hun, het is overheidsgrond. En zijn ze dus nu al, zijn ze al jaren bezig met het verbouwen van de

0: je een bijvoorbeeld lening wilt afsluiten, zodat je daar ook elektriciteit kan krijgen, zodat het ook weer beter is voor de productie van je landbouw.
1: Ja.
0: Is dit natuurlijk wel, moeten ze wel bewijs hebben dat het terrein van hun is, of althans dat ze het huren.
1: Ja.
0: En dit soort vraagstukken die liggen daar ook al heel lang bij. Bij domeinbeheer en voor sommige landbouwers is dat dan ook weer een reden om het bijltje erbij neer te leggen. Of hoe zeg je het, om het gewoon op te geven.
1: Ja.
0: Omdat ze het, het is gewoon niet te doen soms.
1: En maar het is toch bizar dat dat inderdaad ook gewoon kan oplopen tot 20 jaar.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook bizar dat, dat er ook terrein wordt ingepikt. Illegaal, maar dat komt natuurlijk ook omdat er een tekort is. Of het is achterstand bij domeinbeheer.
1: Ja, precies.
0: Van al die, dus dat werkt.
1: Nou ja, mensen gaan een beetje hun eigen regels bedenken. En hun eigen plan trekken.
0: Ja, omdat het systeem niet werkt.
1: Precies. Ja, nou ja, goed. Ik hoop dat het bij deze dan verandert, hè, met al deze mensen die hiervoor gaan opstaan.
0: Ja.
1: Ja. Was dat hem zo?
0: Ja, wel.
1: Oké, dankjewel. Dan gaan we weer door.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
1: En we gaan door met James Morrison.

0: ochtend. Maar er gaat wel iets belangrijks gebeuren dit weekend met betrekking tot het WK voor de kinderen. Dus vandaar dat we toch nog eventjes tijd maken. Dag Remco.
1: Bon dia, goedemorgen.
0: Ja, dat is weer eventjes een ander tijdstip, hè? Normaal 5:10 en nu is het, even kijken, nou, 7:50 in de ochtend.
1: Ja. Ja, dat wel, maar gelukkig ben ik altijd vroeg op hier natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar nee, het is een belangrijke dag en heel fijn dat we het vandaag ook kunnen doen.
0: Ja, toch? Ja, want ik dacht, weet je, kijk, je hebt natuurlijk je werkt ontzettend hard om met z'n allen ergens te komen. En aankomende zondag is een hele belangrijke dag, dus die mogen we niet missen. Wat gaat er gebeuren zondag?
1: Nou, dusdanig belangrijk dat we nu gaan beginnen met de knock-out fase.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk voor de kinderen en voor Curaçao en voor het publiek natuurlijk nog extra spannend. Hè. We hebben dus 19 en 26 april de groepsfase wedstrijden gespeeld met de 48 landen.
0: Mm-hmm.
1: De scholen en de wijken. En daar zijn er 32 van die zich gekwalificeerd hebben voor aanstaande zondag.
0: Ja.
1: En dan beginnen we met de knock-out fase. En dan kun je wel voorstellen hoe dat voor hen is.
0: Ja, dat wordt ontzettend spannend natuurlijk. Want dat betekent voor een aantal kids ook dat dit het moment wordt dat ze zouden kunnen afvallen.
1: Ja, nou ja, ja dat is sowieso. Kijk, er zijn natuurlijk al 16 scholen en wijken die een land vertegenwoordigen in het WK afgevallen, zeg maar.
0: Ja.
1: Omdat ze de groepsfase niet voor zijn gekomen. Dus toen hebben we ook al te maken gehad natuurlijk met teleurstellingen en... Nou, daar gaan ze heel goed mee om, want ze snappen het project wat erom gaat. Het meedoen is belangrijker als winnen.
0: Ja.
1: Maar ja, zit je eenmaal in die knock-outfase, ja, dan ga je richting de finale rondes op 7 juni. Ja, en dan gaat het wel echt om het echtje. En dat merk ik ook de afgelopen week. Ze zijn aan het trainen, de scholen en de wijken zijn er volop mee bezig. En
0: ja.
1: Ja, die willen absoluut goed voor de dag komen zondag.
0: Ja, want er zijn een aantal belangrijke doelen die jullie hebben. Hè? En dingen die de kinderen moeten leren. Waaronder inderdaad gewoon ook dat ze leren dat het belangrijker is om mee te doen dan om te winnen. Maar ja, het is natuurlijk ook af en toe wel een uitdaging. Want je bent natuurlijk toch bezig met wedstrijden, hoe je het ook went of keert. Ja, en hoe dichterbij ze komen, hoe liever ze willen winnen natuurlijk uiteindelijk.
1: Ja, nee, helemaal waar. Ik merk het zelf ook. Kijk, want het project draaien... Ja, gaat ook natuurlijk niet alleen om meedoen, maar je wil winnen. Je wil het zo goed mogelijk doen voor de kinderen.
0: Ja.
1: Maar de kinderen op zich ook. Ja, we draaien 4 sociaal-maatschappelijke projecten achter het WK-toernooi.
0: Mm-hmm.
1: Dat gaat over verbinding, gezondheid, participatie. En dan gaat het om respect ten opzichte van elkaar, de kinderen. Leren omgaan met elkaar. Bij een groep kunnen horen, maar natuurlijk ook het winnen en verliezen. Ja, en dat is natuurlijk in het leven voor kinderen natuurlijk heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En om ergens te komen is niet het moeilijkste, maar om daar te blijven, ja, daar werken we aan met de kinderen.
0: Ja, precies. Nou ja, jullie zorgen er in ieder geval voor dat iedereen sowieso betrokken is. Of ze nou meespelen op het veld of achter de lijn van alles doen. Jullie waren druk bezig, of de kinderen waren ook druk bezig met het schilderen van de stoeltjes voor in het stadion. Ja. Hoe gaat het daarmee? Ja.
1: Ah, dat is ook een hartstikke mooi verhaal. Hè. Vanaf het begin hebben de scholen en de wijken, de 48 landen, allemaal tribunestoeltjes gekregen. Dus de opdracht was om van het land dat ze vertegenwoordigen daar een creatie van te maken. Dus ben je waarschijnlijk, of ben je Zweden, kom je uit voor Zweden, dan maak je op die tribunestoelen die je hebt gekregen een creatie over Zweden. En zo krijg je dus 48 landen. Die hun eigen deeltje van hun tribune maken. En daar maak ik op een gegeven moment een hele mooie internationale tribune van. Waardoor je kunt zien dat de 48 landen, dus de scholen en de wijken die hier aan meedoen, heel erg begaan zijn met het land die ze vertegenwoordigen. Maar het zou ook een fantastisch gezicht krijgen dadelijk in het stadion.
0: Ja. Nou ja, het is natuurlijk alles bij elkaar, maar daar hebben we het vaker over gehad. En ik verbaas me er iedere keer weer over hoe ontzettend veel er gebeurt. En het is een heel erg ambitieus project dit. Maar daarnaast is het ook nog eens de bedoeling om er een boek te gaan maken. Het Fondation Bicentini WK 2026 voor kinderen boek.
1: Ja. Ja. Ja, daar zijn we ook volop mee bezig. En dat boek is natuurlijk, dat moet het houvast worden naar mijn idee. Kijk, de opdrachten die ze doen gedurende de 2,5 maand waar we nu bezig zijn, over participatie, verbinding, inclusie, gezondheid, dat wordt voor hun eigen verhaal. De opdrachten die ze daarvoor moeten doen, de vragen, doen ze allemaal en die gaan allemaal over het land die ze vertegenwoordigen. Dus
0: ja.
1: die 48 landen bundelijk samen. Dus je krijgt een boek met 48 verschillende landenverhalen, hoe ze daar doen op hun manier. En dat is natuurlijk een fantastisch leermoment voor de kinderen, die ze altijd terug kunnen pakken en altijd kunnen lezen gedurende de groei van hun eigen leven.
0: Ja, te gek. Heel erg mooi. Een prachtig naslagwerk. Maar goed, aanstaande zondag dus, first things first, de knock-outfase van het WK 2026 voor kids. We kunnen daar natuurlijk allemaal bij zijn. Dat is natuurlijk wel zo leuk.
1: Graag zelf, natuurlijk. Dus ja, bij deze ook. Ja, ik nodig weer iedereen uit op Curaçao die dit hartstikke leuk vindt natuurlijk, om de kinderen en het WK te supporten. En je ziet al op de tribunes de mensen, de toeschouwers uitgedost in kleding van het land die ze graag willen supporten.
0: Ja.
1: Maar het wordt zondag 17 mei een grote herbinging in het SBT-stadion. Het Antoine Maduro Stadion in Salinha. En dat is eigenlijk de thuishaven van ons, van de Fundación Vicentini. En dat wordt natuurlijk, en dat hoop ik ook, weer een heel mooi succes zondag.
0: Ja, super. Nou, ik hoor het graag van je. Volgende week dan zitten wij natuurlijk in Suriname. Dus dan hoop ik dat Nadine jou eventjes belt in de middagshow om te horen hoe het allemaal is gegaan. De laatste vraag die ik nog aan je heb. Aanstaande zondag, hoe laat kunnen we ons melden daar?
1: De eerste wedstrijden beginnen om 10:00. En de laatste wedstrijden zullen zijn rond 2:00. Dus dan past het gewoon los. Maar liefst 32 landen die gaan strijden in de knock-out fase.
0: Ja.
1: Om verder te komen bij de laatste 16. Dus dat wordt natuurlijk een geweldige spannende dag. Voor de kinderen, voor Curaçao, maar ook voor onszelf.
0: Ja, hartstikke spannend. Nou, Remco Vicentini, ik wens je ontzettend veel plezier en succes. En voor de kids ook, zet hem op. En wij spreken elkaar weer in juni als wij terug zijn uit Suriname. Maar ondertussen blijf ik jullie van achter de schermen zeker volgen met het WK voor de kids.
1: Dankjewel. En nog één ding.
0: Ja.
1: Meedoen is belangrijk binnen.
0: Meedoen is belangrijker dan winnen. Nou, laten we dat in de dag van vandaag eventjes allemaal meenemen en op ons eigen manier toepassen. Remco Vicentini, dankjewel hè.
1: Graag gedaan.

James Morrison op Paradise FM en You Give Me Something. Iedere donderdag ga ik in gesprek met Remco Bicentini over het WK voor de kids dat hij met de Fondation Bicentini aan het organiseren is. Nou, het is vandaag geen donderdag, nee, het is vrijdagochtend.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara, de volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
5: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
6: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Bij Tinto Body Cochina op Jan Tiel proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Jan Tiel Beach.
7: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
8: Het is 8 uur en dit is het Paradise FM nieuws met Nelly Rossa.
9: Scheidsrechter Rob Dieperink gaat definitief niet naar het WK voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft besloten de arbiter thuis te laten na een beschuldiging van aanranding. Hoewel het Openbaar Ministerie in het Verenigd Koninkrijk de zaak inmiddels heeft geseponeerd wegens onvoldoende bewijs, vindt de FIFA het niet gepast om Dieperink nu op een groot internationaal toernooi in te zetten. Na het incident is hij wel ingezet bij wedstrijden in Nederland. Desondanks heeft de Nederlandse voetbalbond KNVB besloten om Dieperink niet in te zetten bij de komende eredivisiewedstrijd NEC Go Ahead Eagles. Dit doet de bond in het belang van de scheidsrechter en in het belang van de wedstrijd. En Tweede Kamerlid Gidi Markusauer zegt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitspreken in een video van het communistische mediaplatform Left Laser. Dat zei hij vandaag in het radioprogramma Sven op 1. In die video stelde Markusauer dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden en voegde daaraan toe misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die uitspraken leidden tot veel kritiek uit de politiek en van mensenrechtenorganisaties. Jesse Klaver noemde de taal diep weerzinwekkend en sprak van een absolute dieptepunt. Ook Jan Paternotte veroordeelde de uitspraken. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum liet weten aangifte te gaan doen tegen Markusauer. En lokaal nieuws. De politie heeft de identiteit vrijgegeven van de man die gisterochtend om het leven kwam bij een ernstig verkeersongeval. Het slachtoffer is de 55-jarige Sharon Faustino Harreman. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat een personenauto op de Schotgatweg Oost reed en op de kruising linksaf sloeg. Hierbij kwam de automobilist in botsing met Harreman, die op dat moment op een scooter uit de tegenovergestelde richting kwam. Die klap was dusdanig hard dat Harreman op enige afstand van zijn scooter op het wegdek terecht kwam. Bij aankomst van de hulpdiensten vertoonde het slachtoffer al geen tekenen van leven meer door de meervoudige verwondingen die hij had opgelopen. En de Nederlandse premier Rob Jetten heeft gisteren zijn werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk afgesloten op Curaçao. Tijdens zijn verblijf op het eiland voerde Jetten gesprekken met de Curaçaose regering. Hierbij stonden de onderlinge relaties en toekomstige samenwerking centraal. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
10: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
11: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
12: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
13: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via douchifood.com. Il Forno. Arrivederci.
14: Hey Vincent.
15: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
16: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
17: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
18: Heel de dag uit volle borst.
17: Nu, Werkhoven werkt over.
8: En het is Diana Ross, Upside Down. Paradise.

0: ochtenduren wordt de muziek steeds intenser, hè, naarmate het later wordt. En we zijn inmiddels aangekomen bij de energie van Juan Luis Guerra. Dus dat zegt wel wat op de vrijdagochtend. De organisatie Fundación Provista, die hebben weer een mooie nature walk en hike georganiseerd. En ik heb hier in de studio Esther Winklaar van Fundación Provista. Een hele goede morgen, Esther.
1: Een goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, voordat je van alles gaat vertellen over deze nature walk en hike, allereerst eventjes over jullie Fundación.
1: Nou, ik zit hier eigenlijk voor Fundación Next Step Bonita Vista.
0: Ja.
1: En Fundación Provista, die doet al 5 jaren mee met het organiseren van de Next Step Nature Walk and Hike. En we gaan voor de 5e keer.
0: Ja, en waarom organiseren jullie deze hikes?
1: Het is begonnen met gewoon de passie. Om gewoon de natuur in te gaan, te genieten. En ook weer voor je gezondheid te bewegen. Vanuit Fundación Provista, een paar cliënten die massage gaven en geven nog steeds. En we hebben dit gecombineerd. Gewoon wandelen in de natuur en dan lekker massage. En zo is het ontstaan.
0: Een combinatie van een wandeling en een massage.
1: Ja.
0: En dat is ook wat deze hike betreft?
1: Alweer. Voor de 5e keer.
0: Ja.
1: Doen we dat. En we hebben 5 routes. Van 2 kilometer. Dit is nieuw.
0: Ja, vertel.
1: De 2 kilometer. Want we merken dat de kinderen altijd thuis moeten blijven. En mensen met kinderwagen of in de rolstoel. Dus we dachten, deze keer gaan we gewoon 2 kilometers voor deze doelgroep ook doen.
0: Wat goed zeg.
1: Ja. En trouwens, onze blinde en slechtziende mensen, die hiken gewoon mee, hoor.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ze doen ook massage, maar ze hiken gewoon mee.
0: Ja.
1: En we hebben de 5 kilometer. En 10 kilometer. En de 21 kilometer. En we hebben een hike route van ongeveer zeg maar 7 à 8 kilometer. En dat doen we samen met Highbike. Dina Veris doet ook mee dit jaar. Even kijken wie nog meer. UNESCO. Die doet ook mee. Dus het is een concern van een paar instellingen.
0: Ja.
1: Die gewoon zeggen van laten we Rivergat Noord een beetje leuk maken.
0: Ja, en ik begrijp dat het best voor jullie ook best wel een beetje, nou ja, goed dat jullie druk bezig zijn geweest met de routes begaanbaar maken.
1: Ja, ja, ja.
0: Vertel.
1: Vanaf oktober zijn we aan het snoeien en knippen door de Bougie Bush in Noord-Privegat daar.
0: Ja.
1: In de buurt van zeg maar de drag race, want daar begint het. Curaçao International Raceway. Bekend als de pista, die ronde clip. Daar gaan we beginnen en eindigen. En vanaf daaruit hebben we al die routes zo'n beetje opengemaakt.
0: Ja. En dat is, lijkt me ontzettend veel werk. Met hoeveel mensen zijn jullie daar druk mee bezig geweest?
1: Oeh, dat is echt inderdaad heel veel werk.
0: Ja.
1: Maar ik heb altijd tegen iedereen gezegd van kom mee, snoei met ons. En liever daar dan in de gym zitten.
0: Ja, dat is ook een soort workout natuurlijk. Ja. En je maakt het weer mogelijk voor andere mensen om een prachtige route te bewandelen.
1: Echt een hele, hele intensief workout. En daar ga ik liever naartoe. En ik heb meer dan 20 mensen zo een beetje gestimuleerd om dat te doen. Dus door vanaf oktober tot en met nu zijn we met clubjes bezig om het te maken.
0: Ja. Nou goed, de walks komen er dus aan. De Nature Walk and Hike. 24 mei 2026. Ja. En ja, er zijn natuurlijk een hoop mensen die vinden het sowieso lekker om mee te doen. Die houden van wandelen. Maar er zijn ook best wel wat mensen, denk ik, die nou ja, misschien dit voor het eerst moeten gaan ervaren. Hoe zou jij deze mensen willen stimuleren om mee te wandelen met jullie?
1: Nou, het is gewoon genieten. Vroeg wakker worden. En de zon zien opstijgen in de natuur. Vogels die zingen. Beesten die rondlopen. En met een lekkere koffie. beginnen.
0: Ja.
1: Heel veel prijzen hebben wij.
0: Oh.
1: Ja, voor 25 gulden krijg je een rugtas.
0: Mm-hmm.
1: En je krijgt water mee en je krijgt soep aan het einde met boterhammetjes en noem maar op.
0: Okay,
1: het is altijd heel gezellig bij ons. En om je zondagochtend zo te beginnen, ja, het is gewoon geweldig.
0: Lekker. Nou, hartstikke mooi. Waar kunnen mensen zich aanmelden hiervoor?
1: We verkopen die kaarten bij Fundación Provista. En Mensen Caminada heeft ook een paar van die kaarten liggen. Dus daar kun je je aanmelden en je kaarten kopen. En bij Fundación Provista kan je van 8 tot 4 bij ons je rugtas komen halen.
0: Oké, okay, helemaal goed. Ja, en je hebt ook 2 tickets meegenomen, hè, die ik weg mag geven.
1: Ja hoor.
0: Vertel even wat, de mensen kunnen daar nu voor appen. Zal ik gewoon eventjes iets bedenken wat ze moeten appen?
1: Bedenk maar.
0: Nou, ik bedenk iets. App eventjes, ik wil lopen, naar 675-1031. Ik wil lopen. En dan geef ik jou misschien, dan gaan we zo meteen even samen kijken. Goed, Esther, wel, aan wie we die kaarten gaan geven.
1: Is goed.
0: Wie we daar blij mee gaan maken. Nou ja, hartstikke goed. Ik hoop dat het lekker druk wordt. En dat de mensen die vast meedoen sowieso ook weer komen. Maar ook dat er nieuwe wandelaars zich aanmelden.
1: Druk wordt het niet echt, want we hebben alleen maar 500 tickets.
0: Ja.
1: Dus meestal is het uitverkocht. En je merkt de drukte niet. Want iemand heeft me gisteren ook gezegd van, nou ja, ik wou niet om in de drukte te lopen.
0: Nee. Dat is misschien...
1: De natuur is hartstikke wijd. Dus
0: is misschien het verkeerde woord, druk. het wordt relaxed.
1: Relaxed.
0: Relaxed en heel gezond. En een ervaring die we vaker willen gaan meemaken.
1: Ja.
0: Oké, okay, nou helemaal goed. Ik ga zo 2 kaarten weggeven. Dus app even naar 675-1031. Ik wil lopen. En misschien wandel jij dan gezellig mee zondagochtend 24 mei met deze heerlijke Nature Walk and Hike. Esther Winklaar, dankjewel voor het komen naar de studio.
1: Dankjewel.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank and 6 Rent-A-Car.

0: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by P-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Maduro & Coriolis Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jantiel. Tacos, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jantiel Beach.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
5: En dit is het nieuws van 8:30 met Nelly Rossa.
6: De Nederlandse premier Rob Jetten heeft gisteren zijn werkbezoek aan het Caribische deel van het Koninkrijk afgesloten op Curaçao. Tijdens zijn verblijf op het eiland voerde Jetten gesprekken met de Curaçaose regering. Hierbij stonden de onderlinge relaties en toekomstige samenwerking centraal. En het ministerie van GMN en de politie zijn een uitgebreid onderzoek gestart naar de grote brand aan de Kaya Telecommunication in Roysantu. Terwijl de politie de exacte oorzaak van de brand probeert te achterhalen, evalueert GMN de komende dagen welke risico's de vrijgekomen giftige gassen vormen voor de volksgezondheid en het milieu. En de politie heeft de identiteit vrijgegeven van de man die gisterochtend om het leven kwam bij een ernstig verkeersongeval. Het slachtoffer is de 55-jarige Sharon Faustino Harreman. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat een personenauto op de Schottengatweg Oost reed en op de kruising linksaf sloeg. Hierbij kwam de automobilist in botsing met het slachtoffer, die op dat moment op een scooter uit de tegenovergestelde richting kwam. En internationaal nieuws. Op het Deense eiland Anholt is een bultrug aangespoeld. Volgens lokale autoriteiten gaat het mogelijk om de bekende bultrug Timmy, die eerder al meerdere keren strandde aan de Duitse kust en na een kostbare reddingsoperatie weer werd vrijgelaten in zee. Kenners noemden de redding van de walvis destijds pure dierenmishandeling. De bultrug was fel verzwakt en het was twijfelachtig of hij nog normaal kon zwemmen of duiken. Het blijkt dat de bultrug al enige tijd dood is. Als het laag water is, willen de onderzoekers een weefselmonster afnemen om te bepalen of het inderdaad om Timmy gaat. De Deense autoriteiten waarschuwen om niet te dicht bij het dier te komen, want bij dode bultruggen kan gashoping ontstaan, wat onder druk plotseling kan vrijkomen.
7: De ochtendkrant van Nelly.
8: Nou, oké. Dus als je hem dan een klein tikje geeft, dan is het een explosie. Een bultrug-explosie.
6: Ja.
8: Jeetje mina, zeg.
6: Dat lijkt me echt geen fijn aangezicht.
8: Oh, wat verschrikkelijk. Maar je ziet het ook vaak met dode honden op straat, toch? Ja, nee, Nelly, maar dat is toch zo? Mag ik dat niet zeggen?
6: Jawel hoor.
8: Ja, toch? Die gaan op een gegeven moment, er komen gewoon gassen vrij. Dus die... Ja, ik zie dat... Nou ja, goed, denk dat we dat allemaal wel eens zien, toch? Dan zie je hem liggen en dan een paar dagen later denk je... Oeh, die staat op springen. En dan is het in één keer zo krak.
6: En dit is een bultrug van zo'n 10 tot 15 meter.
8: Ja, dat is...
6: Dus dan kan je je wel voorstellen wat voor een explosie dat zal zijn.
8: Ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Ik ga het opzoeken.
6: Straks gaan ze jou beschuldigen.
8: Nee, ik doe helemaal niks, joh. Ik ben hartstikke braaf. Ik zou niet durven. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoe dat eruit dan uitziet. Mm-hmm. En tot hoever dat dan reikt. De bultrug-explosie. Nou ja, goed. Genoeg daarover. Wat hebben we nog meer in de ochtendkranten?
6: Nou, ik had het eerder al over platformen Bandariba. Dat is dus die actiegroep die opkomt voor de belangen van burgers.
8: Ja.
6: Nou, ze hebben dus afgelopen woensdag hadden ze geprotesteerd bij het kantoor van domeinbeheer daar zo in Scharlo. En ze eisten dus duidelijkheid over honderden lopende aanvragen voor grond. Onder andere bouwgrond, landbouwgrond, maar ook legalisatie van terreinen die al jaren onbeantwoord blijven. Maar de regering heeft al antwoord, althans vanuit de overheid, Dwignop Puriel. Hij is secretaris-generaal van het ministerie van VVRP, dus de hoogste ambtenaar van dat ministerie. En hij heeft toegezegd dat hij de brief van de actiegroep, die dus toen is overhandigd, voor 30 mei officieel zal beantwoorden. Er is al afgesproken dat er vanaf nu om de week een overleg zal plaatsvinden tussen de overheid en de organisatie om specifieke dossiers inhoudelijk te bespreken. Ook gaf Dwignop toe dat of Puriel toe dat de communicatie vanuit domeinbeheer tekort is geschoten. En hij zei dat ze niet wisten dat er zoveel onvrede en onduidelijkheid heerste bij de aanvraag.
8: Kan je dat nou niet weten?
6: Ja, dat is makkelijk om dat nu te zeggen. Maar hoewel de focus nu op de lijst van de platformen Bandariba ligt, benadrukte hij wel dat voor domeinbeheer de dienstverlening voor alle burgers zal worden verbeterd. En ook om toekomstige protesten te voorkomen. Dat staat vandaag in de extra. Verder in de extra ook een bericht dat de nieuwe bevolkingscijfers zijn gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze cijfers zijn berekend op basis van de registers van Crunchy. Dus gecorrigeerd op basis van de geboortecijfers, sterfgevallen en ook migratie. En onze bevolking bestaat nu uit 158.006 personen.
8: Zo.
6: Dat is nu onze bevolkingscijfers.
8: Hoe vaak wordt er gemiddeld iemand geboren? Want ik heb de neiging om te zeggen, oh, en er is er weer eentje bij, maar...
6: Ja, nou, dat zal ik zo zeggen. Maar het is trouwens wel iets meer dan het jaar daarvoor. Dus het gaat dan om 1891 personen zijn erbij gekomen.
8: Mm-hmm.
6: En als we dan kijken naar geboortecijfers, dit zijn wel op basis van cijfers van vorig jaar, zijn er 1029 kinderen geboren. Dat zijn 93 geboorten minder dan in 2024.
8: Oké. Okay.
6: En als we dan ook kijken naar de vruchtbaarheid, dan is de vruchtbaarheid van de Curaçaose bevolking iets gedaald. In plaats van 7,2 geboortes per 1000 inwoners, is deze gedaald naar 6,6 vorig jaar.
8: Ja, oké. Okay.
6: En de meeste kinderen werden geboren bij moeders in de leeftijdscategorie van 30 tot 34 jaar.
8: Oh. Oh, wauw, dat is goed. Dat lijkt me een hele gezonde leeftijd, toch? Om eraan te beginnen, ja. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Hé, dat was hem zo, voor nu. Of heb je nog wat?
6: Ik kan nog wel iets leuks misschien melden. Dat is de Fondation Guido di Ambulance Corsau. Dat is de ambulancedienst. Die viert dus vanaf zondag de week van de ambulance. En het thema is samen resultaten verbeteren. Dus er zullen verschillende activiteiten worden georganiseerd. En aanstaande zondag is er dus eerst een opening. Met een heilige mis bij de Santa Familia Kerk. En daarna is er een sociale ochtend bij het Willy Broert College naast de Santa Familia Kerk. Vervolgens zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd in de loop van de week, waaronder een bang toppa bij de ambulancepost in Barber op maandag en dinsdag. Woensdag is er een Health and Wellness Day bij Zakito vanaf 9 uur. En ze gaan vervolgens... Oh, er komt ook nog een presentatie op donderdag op de Emmabrug, op de Pontjesbrug vanaf 6 uur. Ik ben benieuwd wat ze dan op de Pontjesbrug gaan doen.
8: 6 uur in de ochtend?
6: Nee, in de middag.
8: Oh, oké.
6: Okay. Of ze dan ik ben benieuwd wat ze dan gaan doen. Maar ze gaan dan in de stad.
8: Ja.
6: Tijdens Poenda Vibe zullen ze daar iets...
8: Nou, wat leuk.
6: Leuk. En het wordt op zaterdag 23 mei afgesloten met een grote parade door de straten van Curaçao. En het begint bij de ambulancepost in Montagne. En ze eindigen dan op het Brionplein. Oh, dan gaan ze best wel lang...
8: Jeetje, maar dat zijn flink wat evenementen die ze organiseren dan weer.
6: Het is natuurlijk allemaal om voor de teken... Het staat in het teken van de erkenning van het harde werk van het ambulancepersoneel.
8: Nou, dat mag ook best, toch? Want daar wordt inderdaad keihard gewerkt. Hartstikke goed. Nou ja, dat wordt dus gevierd op deze manier. Tot zover, Nelly.
6: Yes.
8: Oké. Okay.
9: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu
7: Werkhoven werkt over.
5: En Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: En je hoorde Moby met Porcelain. Het is alweer 8:50 bijna. Ongelooflijk, wat vliegt de tijd toch voorbij deze ochtend. Het is alweer de hoogste tijd voor...
1: Het Laura-woord van de dag.
0: Ja. Het loopt allemaal weer lekker door elkaar hier. Maar goed, dat zet je een beetje op scherp, toch? Als je nog niet wakker was, dan had je nu de kans om van een spontane error wakker te worden. Het Laura-woord van de dag, daar is het tijd voor. Nelly, jij hebt iets voor me opgeschreven vandaag, hè? Ja, wat is eigenlijk Laura-woord?
2: Nou, Laura is natuurlijk een app.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: En dat is een app waar mensen dan Papiaments kunnen leren. Het is iets als Duolingo.
0: Ja.
2: En dan is het op basis van... heeft Kiara dit zelf ontwikkeld voor het Papiaments.
0: Ja.
2: Zodat mensen toch wel op eigen tempo en lekker laagdrempelig kunnen oefenen. En we hebben dus samen met Paradise FM hebben dus besloten om ook iedere dag een woord van de dag erin te voegen. Zodat mensen ook op de radio kunnen meegenieten van het rijke taal van het Papiaments.
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk. En mijn Papiaments is, ja, ik moet echt, nou ja, goed, zoals heel veel mensen misschien daar meer in durven. Hè? Dus mijn kinderen die spreken het allebei vloeiend. En die zeggen dan tegen mij, ja, mama, je moet gewoon gaan praten. Want je snapt het hartstikke goed. En dat is ook wel zo. Ik kan het gewoon wel goed volgen. En ik denk dat ik, als ik echt zou moeten, zou ik me gewoon kunnen redden. Maar dan ben ik toch weer, ja, gewoon te ijdel of zo.
2: Om fouten te maken?
0: Ja, dat vind ik. Dan voel ik me meteen zo... ik voel me meteen een stuk simpeler als ik dan in één keer in een soort kindertaal uit mijn woorden moet zien te komen. Daar ben ik dan te ijdel voor.
2: Ach.
0: Ja, het is een stom, slap, rot excuus natuurlijk.
2: Ja, maar mensen waarderen het wel.
0: Ja, dat is het. Ja. Ja, en dan word je verbeterd, moet je gewoon tegen kunnen. Want dan leer je het alleen maar weer.
2: Ja,
0: meer.
2: Klopt. En
0: ja.
2: Alleen maar goed bedoeld.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Ik ga het gewoon doen. En zeker met deze extra motivatie. Ik heb hier een woord voor mijn neus. En dat is het woord boggy boggy. Is het goed?
2: In één keer goed uitgesproken.
0: Oh my goodness. Heb ik het goed gedaan, juf?
2: Boggy boggy.
0: Je hebt het niet verteld, hè? Je hebt het opgeschreven. Uh-huh. Ik zou niet weten hoe ik dit anders moet uitspreken. Ja, bogey bogey, maar het is je hebt dat streepje op die o gezet.
2: Ja, zo hoort het ook.
0: Ja, bogey bogey, wat betekent het?
2: Nou, het is voor mij een jeugdherinnering. Toen ik op de middelbare school zat, op het Radolfus College, dan ging ik altijd naar de kantine. En dan met mijn zakgeld haalde ik daar voor 1 gulden een bogey bogey. En dat is een ijsje. En dat is in zo'n plastic zakje.
0: Oh.
2: Ik kocht altijd op basis wel van melk. Want die vond ik het lekkerste. Dan,
0: ja.
2: Die van, dan op basis van water. Het is altijd meer zoet natuurlijk. Met al die kleurstoffen.
0: Ja.
2: Het is altijd in die felle kleuren.
0: Ja.
2: Maar oh, zo lekker hier in de hete zon. En dan lekker in de pauze. Nou, misschien is het wel eigenlijk te vroeg. Om 10:30 hadden we altijd pauze.
0: Maar... Ja, maar ja, dat maakt niet uit hoe laat het is, toch? Het is altijd tijd voor een boggy boggy colletje.
2: Ja.
0: Lekker.
2: Heerlijk.
0: Oh.
2: Ja, of duro frio.
0: Ja.
2: Ik zie nu in Cuba noemen ze het duro frio. En dan is het met op basis van litchi condens. En ook zware room. Maar lekker, heerlijk is dat.
0: Ach, lekker, ja. Mijn kinderen die hebben altijd zo'n ijsje in in zo'n beker. Hoe heet dat ook alweer?
2: In gewoon zo'n beker van...
0: Dit is zo'n plastic bekertje, weet je wel. En dan kopen ze dat ook gewoon ergens bij een tante of gewoon iemand die dat...
2: Oh, je bedoelt Lee.
0: Ja, Lee. Ja, precies. Ja. Mijn kinderen weten precies waar de lekkerste Lee te koop is altijd. Hè? Gewoon op weg naar school en dan eventjes,
2: Nee, Lee vind ik ook altijd lekker. Maar die haalde je ook... Je moest inderdaad weten in welke buurt... In de buurt waar je dan... Want ik merk wel een verschil tegenwoordig. Dat de originele Lee van vroeger...
0: Ja.
2: Zo, is lekker smeuig. Soms ook als het op basis van melk is gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Maar soms krijg je hier van die vieze, fake smaken. Het is dan echt niet van, weet je, pure ingrediënten. En ja, dat is niet altijd heel fijn. Trouwens, in Otrobanda worden er heel veel verkocht. Ook aan toeristen. Om dan die authentieke ervaring te geven van het eiland.
0: Ja.
2: En ik weet dat er een vrouw was die... Dit is misschien niet zo goed nieuws. Maar een vrouw die verkocht het. Maar dan zag je een paar meter verder was er dan een kliko. En die zat dan vol met lies. Omdat
0: ze
2: het niet lekker vindt.
0: Iedereen gooide dan het weg.
2: Ja, maar dat is natuurlijk ook slechte reclame. Maar gelukkig is er iemand anders gekomen in dezelfde straat. Die wel een lekkere lie verkoopt.
0: Ja.
2: En iedereen weet haar nu ook te vinden. Dat is ook nu waar zij geld verdient.
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik ook echt. En het is ook trouwens een heel leuk adresje. Dat is Calle Augusto J. Frey. Deze vrouw had dus een hersentumor.
0: Ja.
2: En zij kon dus na haar operatie kon ze dus niet meer gewone werk uitvoeren. En toen zocht ze naar inspiratie. En toen had ze een keer lie gemaakt en mensen vonden het lekker. En sindsdien verkoopt ze dat dus nu ook aan toeristen. En daar verdient ze haar brood mee. Dus
0: nou, fantastisch.
2: Als je ooit in Calle Augusto Frei bent, let toch gewoon op het bordje lie. En daar kan je dan terecht voor verschillende smaken. Net zo lekker als de boggy boggy uit mijn jeugd.
0: Ah, hartstikke goed. Nou, we hebben weer wat geleerd. Ik probeer het niet te vergeten. Boggy boggy, kun je het nog ergens krijgen überhaupt?
2: Ja, soms zie je ze wel in de vriesvak, in de supermarkt.
0: Oké. Boggy boggy. Het klinkt als een beetje als een... hoe noem je dat? Rock'n'roll nummer of zo. En we doen de boggy boggy. Hey Nelly, dankjewel.
2: Geen dag.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Idara. De volledig elektrische pick-up truck van Zon voor Niks met een X.
1: Oh, Buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, Buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh Buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yountil Beach.
2: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
4: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktail.

0: Jasper Marquis en dit is het nieuws. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer bekendgemaakt dat gisteren om het leven kwam bij een verkeersongeval. Het betreft de 55-jarige Sharon Faustino Harreman. Het ongeval vond donderdagochtend plaats op de kruising van de Schottengatweg Oost en de Plutostraat. De politie bevestigde dat het slachtoffer ter plaatse is overleden. Het ministerie van GMN en de politie onderzoeken de grote brand aan de Kaya Telecommunication. De brand, die dinsdagmiddag begon, is na meer dan 24 uur geblust. De brandweer waarschuwt voor aanhoudende rookoverlast. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Instanties hebben samengewerkt om bewoners te evacueren en te beschermen tegen gevaarlijke rook. Dan nog internationaal nieuws. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela verwijderd en naar de Verenigde Staten gebracht. Het materiaal dat oorspronkelijk voor wetenschappelijk onderzoek was geleverd, werd begin mei naar South Carolina vervoerd. De missie is 2 jaar sneller afgerond dan gepland en wordt gezien als een belangrijke stap voor nucleaire veiligheid. In de buurt van het eiland Anholt, tussen Denemarken en Zweden, is een dode walvis aangetroffen. Duitse media melden dat Duitsland contact heeft opgenomen met Denemarken om te onderzoeken of het gaat om Timmy, een walvis die eerder strandde en werd vrijgelaten. De Deense autoriteiten hebben geen plannen om het dier te bergen, tenzij het verder aanspoelt. De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn bezoek aan China geen toezeggingen gedaan over Taiwan. Hij kondigde aan snel te beslissen over een nieuwe wapendeal met het democratisch bestuurde eiland. Trump besprak Taiwan met de Chinese leider Xi Jinping, die vroeg of de Verenigde Staten het eiland zullen verdedigen bij een conflict. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
5: Hey Vincent.
6: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
7: Pietermaai's best kept secret, Le Munchie. Now located at the Lemon Beach, behind the beautiful Art Hotel. Where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Pietermaai.
8: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-baai en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
9: Met Sendto en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendto, dat is pas betaalgemak.
10: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
11: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
12: Heel de dag uit volle.
11: Werkhoven werkt over.
13: En de hoogste tijd voor Whitney Houston.

Met Lady Hear Me Tonight. Zometeen ga ik jou de kans geven om een lekker diner voor twee te winnen. We geven vandaag weer een lekker diner voor twee weg bij de buren. Dus mocht je daar wel zin in hebben, dan kun je zometeen meespelen met de muziekquiz. En verder gaat er ook nog een andere mooie prijs uit vandaag. Ik heb natuurlijk de afgelopen week al iedere dag een aantal kaartjes, 3 kaartjes voor Soul Beach weggegeven. En 3 kaarten aan 1 iemand. Maar vandaag, ja, vandaag is goud. Letterlijk. Tenminste, niet letterlijk, maar wel een gouden prijs. Je hebt namelijk, maakt namelijk kans op de beste plekken, de VIP-plekken. Volgens mij zelfs voor 2 personen. Ik ga hem er zo eventjes bij pakken, de prijs. En laat je eventjes weten wat je daarvoor moet doen. Maar wil je dit meemaken en dan echt op de VIP-manier, dan blijf je zeker luisteren.

0: quiz.
1: Nou, ik zei het al, een diner voor twee bij de buren geven we weg. Vanavond gaat hij eruit bij Arie Pieter in de show. Maar tot die tijd heb jij natuurlijk alle kans nog om mee te spelen en dit lekkere dinertje voor twee binnen te slepen. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon weer meespelen met de muziekquiz. Luister even goed.
0: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
1: Nou, dit is volgens mij wel goed te doen op de vrijdagmiddag. Het is een herkenbaar geluid in ieder geval. Maar ja, soms heb je dat, hè, dat je denkt, ik ken het ergens van. Maar wat was het ook alweer? Nou, als jij nog even tijd nodig hebt, dan kun je die gerust nemen. Hij komt nog wel een paar keer langs vandaag. Maar als je het zeker denkt te weten, dan zou ik het zeker nu alvast even appen. 675-1031 voor een lekker diner voor twee bij de buren.

0: prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet laat.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Chivies Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivies Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivies Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
5: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: 10.
1: Citroën 2 opvarenden van stuurloos jacht bij Noordkust. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Citroën heeft gisteren een grootschalige reddingsoperatie uitgevoerd voor de noordkust van Curaçao. Twee opvarenden van een stuurloos zeiljacht zijn daarbij in veiligheid gebracht. Het jacht raakte in de problemen ter hoogte van de Sint-Jorisbaai. Door een defecte motor en gescheurde zeilen dreef het schip hulpeloos rond op de Ruwe Zee. Met hulp van de radar van het stationsschip Zijner Majesteit Friesland kon de reddingsboot het onverlichte jacht rond 2:30 lokaliseren. Vanwege de weersomstandigheden werd besloten het schip via Westpunt naar veiligheid te slepen. Na een 12 uur durende operatie kon het zeiljacht veilig worden afgemeerd bij Playa Calki. De twee geredde opvarenden maken het naar omstandigheden goed. En 8 studenten van de Universiteit van Curaçao zijn deze week bevorderd tot korporaal binnen het programma van Defensity College Carib. Tijdens een ceremonie afgelopen woensdag ronden de tweede en derdejaars studenten hun militaire basisopleiding af. De deelnemers combineren hun academische studie met een bijbaan als militair werkstudent. Na een intensieve training van 2 weken worden zij nu ingezet op verschillende werkplekken binnen de defensieorganisatie in het Caribisch gebied. Hierbij passen zij hun studieachtergrond en lokale expertise toe in de praktijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op Paradise FM. Voor meer kijk op Paradise.
2: Hey Vincent.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team.

ZFM en je hoorde Naughty by Nature met OPP. Het Soul Beach Festival komt eraan en ik heb de afgelopen dagen al flink wat kaartjes weggegeven. Steeds 3 kaarten, hè? 3 avonden lang genieten voor 1 persoon. Nou ja, dat is hartstikke gaaf, maar het is vandaag vrijdag. En ja, we dachten, weet je wat, we gaan op vrijdag iets extra's doen. Ik mag namelijk Gold Passes gaan weggeven. Echt heel erg gaaf. Wat kun je winnen? En dit is weer voor 1 iemand die dit kan winnen. 2 tickets voor de Comedy Night. Dus dan ga je gewoon lekker samen. Hè? Dat is hartstikke leuk. Heel fijn. Alles is leuker samen natuurlijk. 2 tickets voor de Comedy Night. 2 Gold Access tickets voor het zaterdagconcert. En dan mag je vlak voor het podium gaan staan. Je staat in de front of the stage standing area. Dus je kan de show van super dichtbij meemaken. Dan 2 tickets voor het zondag event. En ook nog eens 2 Party Express passes. Daarmee krijg je een snellere toegang tot de afterpass parties op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus dat wordt gewoon 1 dik vet feest wat je gaat meemaken met z'n tweeën dan. Nou, het is natuurlijk een onwijs gaaf event, hè, het Soul Beach Festival. De allereerste keer hier op Curaçao. Van comedy tot concerten tot legendarische afterparties. Het wordt een weekend vol muziek en vol sfeer. En ja, je gaat daar herinneringen maken die je niet meer vergeet. Je moet erbij zijn, die allereerste keer. Wij zijn er helaas niet bij. Tenminste, ik ben er helaas niet bij, want we zitten in Suriname. Wat natuurlijk ook hartstikke leuk is, we gaan daar verslag doen van het prachtige Suriname voor de luisteraar van Paradise FM. Maar ja, dat betekent dus wel dat ik deze eerste editie van Soul Beach moet missen. Maar goed, we hebben een hoop mensen lekker die kant op gestuurd en vandaag dus nog die Gold Passes te winnen. Wat moet je ervoor doen? Ik maak het weer heel simpel voor je. Ik wil dat je appt Soul Beach Please naar 675-1031. Soul Beach Please voor deze Gold Passes. Hoe relaxed is dat? Ja, heel. Billy Ocean heb ik voor je klaarstaan hier op Paradise FM en Caribbean Queen.

Paradise FM en Adam Lambert met Ghost Town hoorde je. Ik ga er van tussen. Mijn uurtjes zitten erop hier in de ochtendshow. Zometeen schuif ik nog wel eventjes aan bij Pepijn tijdens de lunch om met hem het nieuws door te nemen. Rest mij nog jou een heel fijn weekend toe te wensen. En heel veel plezier zometeen met Jeremy Kessler.

0: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you. Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. Curaçao heeft een succesvol toeristisch winterseizoen afgesloten. In april verwelkomde het eiland meer dan 75.000 verblijfstoeristen. Een stijging van 10% ten opzichte van vorig jaar. Nederland blijft de grootste markt met meer dan 30% van de bezoekers. De groei is positief voor de lokale economie, omdat toeristen gebruik maken van hotels en restaurants. Citro heeft gisteren een reddingsoperatie uitgevoerd voor de noordkust van Curaçao. Twee opvarenden van een stuurloos zeiljacht zijn in veiligheid gebracht. Het jacht raakte in de problemen door een defecte motor en gescheurde zeilen. Na een 12 uur durende operatie is het jacht veilig afgemeerd bij Playa Calki. De opvarenden maken het goed. Dan nog internationaal nieuws. De Europese grensbewakingsdienst Frontex meldt een daling van 40% in illegale grensersteken naar de Europese Unie in de eerste 4 maanden van dit jaar. Het aantal gedetecteerde personen via de West-Afrikaanse route daalde met 78%. Dit is te danken aan samenwerking tussen Mauritanië, Senegal, Gambia en Spanje. Meer dan 1200 mensen zijn dit jaar tot nu toe overleden in de Middellandse Zee. De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn bezoek aan China geen toezeggingen gedaan over Taiwan. Hij kondigde aan snel te beslissen over een nieuwe wapendeal met het eiland. Trump besprak ook de situatie van de pro-democratische mediamagnaat Jimmy Lai, die in Hongkong een gevangenisstraf van 20 jaar kreeg. Een spoedige vrijlating lijkt niet aanstaande. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela verwijderd en naar de Verenigde Staten gebracht. Het materiaal dat oorspronkelijk voor wetenschappelijk onderzoek was geleverd, werd begin mei naar South Carolina vervoerd. De missie is 2 jaar sneller afgerond dan gepland en wordt gezien als een belangrijke stap voor nucleaire veiligheid. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.

0: eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Jeremy Kesseler.
3: Welkom op je vertrouwen.

0: FM 103.1 en Lily Allen.
1: Paradise FM.
0: John Power ook, St. Elmo's Fire. Op je vrijdagochtend, 15 mei. En weet je wat niet eerlijk is, beste Lily Allen? Nog even daarop terugkomend. Heb je een dagje vrij? Denk je er een lekker lang weekend van te maken? Mag je weer aan de bak vandaag? Of heb je er een lekker lang weekend van gemaakt en een dagje vrijgenomen? Of stond er sowieso helemaal niks op de planning en werk je maar bijvoorbeeld 3 dagen in de week? Of helemaal niet? Lekker gepensioneerd? Kan natuurlijk ook. Top dat je luistert naar Paradise FM met de beste muziek ooit gemaakt hier op 103.1. Ik ben Jeremy, tot aan 12 uur hier. Lekker richting de lunch samen met een lekkere lunch te verdienen vandaag. Bij Ocean House 19 hou je van het zee-eten op een mooie plek in het Driftwoods. Doe mee met de muziekquiz. Dit uur nog heb ik het fragment voor je. Het is vrijdag, dus dan heeft jouw collega sowieso geen idee. Binnen 10 minuutjes heb ik weer een best wel droog komisch en subtiel gemeen momentje hier op Paradise.

0: Bij de muziek van Michael Bublé heb ik altijd het gevoel dat ik bubbeltjes wil drinken. Komt niet alleen door zijn achternaam. Nee, die muziek die lokt dat ook een klein beetje uit. Hè? Nou, proost!
1: Jouw collega heeft geen idee. Zet je schrap voor herkenbare, onuitgesproken kantoorrealiteit die iedereen stiekem herkent.
0: Ja, na dat dagje vrij gisteren en dan vandaag alweer de vrijdag zit hij er weer in. Dat bubbeltjesgevoel. Ook al is het nog erg vroeg, gaan we pas richting 10:30 en is het tijd voor deze situatie. Een knipoogje, een beetje complotterig. Stel je eens even voor dat je collega geen idee heeft dat zijn bureaulade een muzikaal mysterie is. Elke keer als hij hem opentrekt klinkt er een piep, gevolgd door een klik. Maar er is ook nog een zucht van de lade zelf. En we hebben het opgenomen en we hebben er onze ringtoon van gemaakt. Zelfs de IT-afdeling denkt dat het een soort morsecode is. Een collega van ons die denkt dat niemand het merkt, maar wij wachten erop en wij houden bij hoeveel completten er zijn. Hè? Want op vrijdag heeft zelfs een bureaulade zijn eigen greatest hits.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer, met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek, helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

vrolijke noten van Alvaro Soler op Paradise. Over een paar minuutjes na het nieuws nog meer vrolijke noten. Maar ja, vanaf welke band komen die? Of CD, of LP? Want het is muziek uit de jaren 80 en 90.

0: live op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixt Rent-A-Car.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.

0: Armenia beëdigd als hofpresident. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Sigmar Carmelia is gisteren beëdigd als president van het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij legde de eed af ten overstaan van gouverneur Maurits de Kort. En dit was een bijzonder moment omdat de Kort als voormalig president van het Hof zijn opvolger in deze functie heeft beëdigd. Met de benoeming van Carmelia krijgt het Hof een president die op Curaçao is geboren en opgegroeid. En de Nederlandse premier Rob Jetten wil onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië in gesprek over noodvoorraden voor eilanden in het Caribisch gebied. Hij wil ook kijken of het financieel uit kan en hoe die voorraden eruit moeten gaan zien. Het lijkt de D66-premier verstandig om daarbij gebruik te maken van de kennis van de Bovenwindse eilanden, die door orkanen vaker te maken krijgen met bijvoorbeeld stroomuitval. Ook moet worden gekeken hoe de eilanden elkaar kunnen helpen. De Algemene Rekenkamer presenteerde dinsdag een rapport waarin staat dat Bonaire, Sint-Eustatius en Saba geen strategische voorraden van water, voedsel, medicijnen en brandstof hebben. De premier bezocht mede hierom maandag een energiebedrijf op Saba. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Lekker en informeel lunchen. Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé. Lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
5: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
6: Dit is Paradise FM.
7: Jeremy Kesseler.
8: Van vierkante kapsels naar energieke muziek met

Las Vegas, september 1996. Tupac Shakur stapt na een bokswedstrijd van Mike Tyson in een zwarte BMW. Vol energie, omringd door vrienden, bodyguards en de chaos van de nacht. Minuten later klinken schoten op de strip. De auto rijdt piepend weg, sirenes vullen de warme woestijnlucht. En 6 dagen later is Tupac dood. Maar vanaf dat moment begon het echte verhaal pas, want getuigen zwegen. Verklaringen veranderden en overal doken theorieën op. Rivaliserende gangs, de East Coast-West Coast oorlog, corrupte connecties en zelfs mensen die geloofden dat Tupac zijn eigen verdwijning had geasseneerd. Jarenlang bleef de zaak voelen als een half opgeloste misdaadfilm zonder einde. Fans analyseerden songteksten alsof het geheime boodschappen waren. Speurders zochten naar verdwenen auto's. En onbekende namen bleven terugkomen in donkere studio's en achterkamers van de hip-hop wereld. En misschien maakt juist dat het mysterie zo groot. Niet alleen de vraag wie de trekker overhaalde, maar waarom iemand met zoveel invloed, charisma en talent precies op dat moment moest verdwijnen. Alsof hij wist dat hij een legende zou worden. En de legende was die. Tupac hoorde je en Changes hier op Paradise FM naar Huey Lewis en de News. Wat een hit uit de jaren 90. En dat is dus de beste muziek ooit gemaakt, die hoor je hier. Maar veel van die platen hebben ook van die bijzondere verhalen dus. Paradise FM 103.1. Uit volle borst met Maroon 5 en Betty Midler richting de muziekquiz. De lekkere positieve noot komt eraan met de diner voor 2 te winnen. Dat zeg ik, een lunch bij Ocean House 19.

0: Misschien loop je er wel regelmatig voorbij en denk je, hier moet ik ooit nog eens een keer naar binnen. Nou, dit is je kans.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: In de muziekquiz vandaag is namelijk een lunch bij Ocean House 19 te winnen in het Rifford. Daar sturen we naartoe als je de muziekquiz raadt, met het goede antwoord natuurlijk. De opgave die ga ik aan je laten horen. Een paar keer vandaag komt hij weer voorbij. En het goede antwoord is meer dan welkom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Meerdere keren op 6751031. Laat maar doorkomen en maak kans.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Nou draaide ik net Betty Midler. Dit is wel eentje een beetje in diezelfde klasse, hè? Wat een lekker gitaartje. Volgens mij komt die van een vrouw af. Weet jij het? Geef het goede antwoord door voor deze editie van de Muziekquiz op 6751031. En ding mee naar die lekkere lunch bij Ocean House 19. En hier is Terrence van Darby.

0: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112 of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303, zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
4: Call Speech.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Hey Vincent.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Mijn naam is Jasper Marquise en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid komt tegemoet aan de eisen van actiegroep Plataforma Bandariba, die deze week protesteerde vanwege honderden onbeantwoorde aanvragen voor grond. De secretaris-generaal van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Dwikno Puriel, belooft dat de brief van de actiegroep voor 30 mei wordt beantwoord en dat er onder twee weken overleg komt. De bevolking van Curaçao is in 2025 gegroeid tot ruim 158.000 inwoners. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei van bijna 1900 personen is vooral te danken aan migratie, terwijl het aantal geboorten daalde tot 29. De meeste geboorten vonden plaats bij moeders van 30 tot 34 jaar. Dan nog internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat Rusland probeert om bondgenoot Belarus dieper in de oorlog met Oekraïne te trekken. Hij waarschuwt dat Rusland plannen heeft om vanuit Belarus Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Zelensky heeft de Oekraïense krijgsmacht opgedragen zich voor te bereiden op deze mogelijke aanvallen. De Europese grensbewakingsdienst Frontex meldt een daling van 40% in illegale grensersteken naar de Europese Unie in de eerste vier maanden van dit jaar. Het aantal gedetecteerde personen via de West-Afrikaanse route daalde met 78%. Dit is te danken aan samenwerking tussen Mauritanië, Senegal, Gambia en Spanje. Meer dan 1200 mensen zijn dit jaar tot nu toe overleden in de Middellandse Zee. De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn bezoek aan China geen toezeggingen gedaan over Taiwan. Hij kondigde aan snel te beslissen over een nieuwe wapendeal met het eiland. Trump besprak ook de situatie van de pro-democratische mediamagnaat Jimmy Lai, die in Hongkong een gevangenisstraf van 20 jaar kreeg. Een spoedige vrijlating lijkt niet aanstaande. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet Print.

0: inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaritzburg, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Sint-Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op Sint-Caribe.nl.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Jeremy Kesseler.
4: Ja, omdat het vrijdag is, mag ik gewoon.

Dankjewel voor deze lovende woorden, beste Pink. Vrijdagochtend, 15 mei. Nou, lekker een vrije dag. Eventjes vol gas richting een bon weekend wat mij betreft. Dat dacht hij ook. Wie is hij? Vriend van de show, Ozzy Stoot. Hij ging lekker aan de wandel deze week over de weg naar Westpunt. Was vanuit Willemstad behoorlijk ver gekomen. Ja, richting Barber. Op die weg naar Westpunt, de hoogte van Hovi Pastor, daar gebeurde dit. Een beetje bij de 4th of July snack ook. Daar stootte hij zijn knie, maar de vraag is op welke melodie. Binnen 10 minuutjes houdt hij zich hier weer van God los. En daar hoort ook een plaat bij, op die melodie. Ja, wat is het, Ozzy Stoot? Wat een leuke, gezellige verschijning. Niemand weet hoe die eruit ziet, maar wel hoe die klinkt. Als hij zich iedere week weer kapot houdt hier op de zender op de vrijdag. Dan is hij hier altijd in de uitzending. Nou, gezelligheid en top met Daft Punk, Pharrell Williams onderweg. En dit is Charles en Eddie en Would I Lie to You. En Ozzy dus ook.

0: te produceren voor andere artiesten waren Pharrell Williams en ook Nile Rodgers zeker lucky. Die hebben me toch wat mooie producties gedaan voor andere artiesten. Daft Punk in dit geval. Get Lucky in Paradise, 103.1. Ozzy is altijd iets minder gelukkig. Die stoot zich, maar er komt wel een leuke melodie uit.
1: Ozzy stoot zijn knie. Ah! Maar op welke melodie?
0: Dan is dat jou om daarmee te spelen, te raden en dat vrijdagweekendgevoel eens eventjes lekker door je aderen te laten gieren. Want er hoort muziek bij, ondanks dat het pijn doet voor onze vriend van de show Ozzy, die deze week op de weg naar Westpunt behoorlijk wat kilometers heeft gelopen. Bij Barba eindigde bij Hovi Pastor. Ik dacht, daar ga ik lekker wandelen in het natuurgebied. Eventjes langs dat mooie gele souvenirshopje. Even lekker fris drankje halen over het wandelbruggetje heen. Allemaal mooie, relaxte, leuke dingen. En vooral niet te druk maken. Maar ja, daar zit een ongeluk in een klein hoekje.
1: Ozzy stoot zijn knie.
2: Hallo, hallo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
0: Hovi Pastor, deze week dus het, de plaats van onheil eigenlijk. Zo zou je het kunnen omschrijven. Op welke melodie, oude hier, onze Ozzy, heb je enig idee? Oh, het is echt een hit van heb ik jou daar.
1: Ozzy stoot zijn knie. Ah! Op welke melodie?
0: Nou, toch moet je daar nog heel even op wachten. Heel even maar, want Tina Turner wil even haar privédansje opvoeren. Heb jij de tijd om te appen op welke melodie Ozzy weer pijn heeft? 675-1031. Doe lekker mee voor de eer, voor dat hele fijne bon weekendgevoel.

0: Uit de tijd dat je nog sexy muziek mocht maken. Tegenwoordig zit er zoveel op Me Too en dat soort dingen. Tina Turner, Private Dancer. Oh, wat lekker. Wat een goede herinnering aan deze muziek.
1: Ossie stoot zijn knie. Ossie stoot zijn knie.
2: Auw!
1: Maar op welke melodie?
0: Ik weet zeker dat je ook bij deze plaat goede herinneringen hebt. De melodie die geout werd door onze Ossie. Hij stootte zich weer een ongeluk. De weg naar Westpunt. Bij Barber daar. Ja, weet je. Deze chaotische speelse en toch wel verrassende plaat is meteen herkenbaar. Hij oude de Spice Girls. Yo!

0: thuisfm.cw.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar, bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet vanaf blijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via thehairboutiquecuraçao.com.
5: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
6: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
7: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: 12.
1: Citro raadt 2 opvarenden van stuurloos jacht bij Noordkust. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. Citro heeft gisteren een grootschalige reddingsoperatie uitgevoerd voor de noordkust van Curaçao. 2 opvarenden van een stuurloos zeiljacht zijn daarbij in veiligheid gebracht. Het jacht raakte in de problemen ter hoogte van de Sint-Jorisbaai. Door een defecte motor en gescheurde zeilen dreef het schip hulpeloos rond op de Ruwe Zee. Met hulp van de radar van het stationsschip Zijner Majesteit Friesland kon de reddingsboot het onverlichte jacht rond 2:30 lokaliseren. Vanwege de weersomstandigheden werd besloten het schip via Westpunt naar veiligheid te slepen. Na een 12 uur durende operatie kon het zeiljacht veilig worden afgemeerd bij Playa Calki. De 2 geredde opvarenden maken het naar omstandigheden goed. En 8 studenten van de Universiteit van Curaçao zijn deze week bevorderd tot korporaal binnen het programma van Defensity College Carib. Tijdens een ceremonie afgelopen woensdag ronden de 2e en 3e jaar studenten hun militaire basisopleiding af. De deelnemers combineren hun academische studie met een bijbaan als militair werkstudent. Na een intensieve training van 2 weken worden zij nu ingezet op verschillende werkplekken binnen de defensieorganisatie in het Caribisch gebied. Hierbij passen zij hun studieachtergrond en lokale expertise toe in de praktijk. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op Paradise Defense.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: Quatre Vents.
4: Dat is Frans, 80.
3: Frans is 80?
4: Wie is Frans?
3: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
4: Dat is ook weer Frans.
3: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
4: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents. 4 wijnen.
3: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
4: Ga je weer?
3: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
4: Quatre Vents.
3: Exactement.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
6: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
7: Dit is Paradise FM. Nu, Jeremy Kesseler.
8: Zit jij ook zo lekker in de flow?
9: Nu hier.

Nou, dan wil ik ook wel eens weten. Waar is ze? Ik ben ze alweer 2 weken kwijt. Zit ze op een of andere cruise. Ze houdt ervan om even weg te gaan. Nou ja, als het kan, bij deze schat genieten van, mijn lieve Vanessa. Nee, niet onze Vanessa Werkhoven. Dat is weer iemand anders. Die hoor je vanmiddag om 4 uur. The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby? En zing nu maar lekker mee met Rick Astley of Paradise.

0: Gelukkig is het maar een dure Versace op de vloer. En geen bananenschil waarover je kunt uitglijden, hè?
1: Het Mango-moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Ik zit een beetje in het fruithoekje, zoals je merkt. En dat komt hierdoor, want we bewegen ons richting 12 uur op deze vrijdag. Let op. Nog maar een minuutje of 10 te gaan. En dan is onze Pepijn Bier en Broodspot weer hier. Dus het is tijd voor de mooiste lunches op Curaçao. Want die beginnen vaak ook zonder planning, hè? Ja. Je rijdt ergens langs de kust, ziet een klein terras vol schaduw. En voor je het weet staat er weer een bord met verse lionfish, taco's, pikante mango salsa en knappige yuca fries op tafel. En ja, de zee die schittert alsof iemand er een extra licht overheen heeft gegoten ook nog eens een keer. Aan de overkant van de tafel knijpt iemand limoen uit boven zijn gerecht, terwijl verhalen vanzelf langer worden dan de lunchpauze ooit bedoeld had. Er waait muziek voorbij, glazen rinkelen, nogal zacht en niemand kijkt nog echt op zijn telefoon. Alleen nog maar naar elkaar. En misschien is dat waarom buiten lunch op Curaçao zo bijzonder voelt. Omdat je hier niet snel even eet, maar langzaam geniet. Alsof de middag je heel even toestemming geeft om nergens anders te hoeven zijn. En dat klopt, dat is hier nu met de muziek van Mike.

0: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje. Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knocknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose overheid komt tegemoet aan de eisen van actiegroep Plataforma Bandariba, die deze week protesteerde vanwege honderden onbeantwoorde aanvragen voor grond. De secretaris-generaal van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Dwigno Puriel, belooft dat de brief van de actiegroep voor 30 mei wordt beantwoord en dat er om de twee weken overleg komt. De bevolking van Curaçao is in 2025 gegroeid tot ruim 158.000 inwoners. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei van bijna 1900 personen is vooral te danken aan migratie, terwijl het aantal geboorten daalde tot 1920. De meeste geboorten vonden plaats bij moeders van 30 tot 34 jaar. Dan nog internationaal nieuws. Premier Rob Jetten heeft vrijdag gesproken met hulpverleners van de brandweer, politie en medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers over het geweld rondom opvanglocaties voor asielzoekers. Hij noemt de vernielingen en intimidatie volstrekt ontoelaatbaar. Jetten benadrukt het belang van gesprekken met mensen die zorgen hebben. De Chinese president Xi Jinping heeft de uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump geaccepteerd voor een bezoek aan de Verenigde Staten dit najaar. Tijdens zijn recente bezoek aan China noemde Trump de gesprekken met Xi positief en constructief. Ze spraken onder andere over Iran, Taiwan en de handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China. De Belgische regeringscoalitie heeft opnieuw ruzie over de NAVO-afspraak voor hogere defensieuitgaven. Twee partijen willen meer tijd om bezuinigingen te voorkomen. Defensieminister Theo Francke vreest dat België de grootste freerider van de NAVO wordt. De regering begint volgende week met moeilijke begrotingsonderhandelingen om het begrotingstekort te verlagen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Hey Vincent.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
4: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Coiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Coiman way.
5: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijnde woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: En die zegt een oprecht goeie

0: I've had a time of my life, Bill Medley and Jennifer Warnes.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, bijna 1, 2, nu 10 minuten over 12 exact. Dit is de Broodje Broodspot editie van vrijdag 15 mei. Straks natuurlijk de quote van de dag. Die gaat over een trend die momenteel rond het internet vaart, over hoe je het beste zou kunnen ontspannen. En is dat nou onzin of niet? Je hoort het zo meteen. Natuurlijk neem ik de actualiteit van het eiland door. Dat doe ik met Vanessa Werkhoven, zo rond 20 minuten voor 1. We gaan ook nog eens kijken wie er jarig is. Nou, de man achter dit muziekje is jarig. Dat is Mike Oldfield, die is vandaag jarig, daarover zometeen. We gaan ook nog naar een jaar, welk jaar is dat? 1979. En natuurlijk eerst dit.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Ja, Mark, ik geef een waarschuwing vooraf aan de luisteraar. We hebben echt werkelijk alleen maar niet opwekkend nieuws vandaag.
2: Nee, ja, sorry. Ja, Nederland staat er weer slecht op, kan ik je eerlijk vertellen. Ja.
0: Nou ja,
2: allemaal schokkende dingen in het nieuws.
0: Er gebeurt natuurlijk overal ellende, maar dit verhaal is wel bizar. Er waren twee moeders in Stadskanaal. Die hebben een kind mishandeld. En dat deden ze ook nog planmatig en echt werkelijk op de meest gruwelijke manier. Ik ging het lezen en toen dacht ik, laat maar, dit wil ik eigenlijk allemaal helemaal niet weten.
2: Ja, inderdaad. Het gaat dus om twee kinderen. Om een 6-jarig meisje onder andere. En dat 6-jarige meisje is echt flink toegetakeld. Het meisje is zelfs enige tijd in coma gehouden. Omdat ze zo ernstig eraan toe was. Er was sprake van een strafkelder. Ze moesten zelfs hun eigen braaksel opeten. Nou, verder zal ik niet gaan. Allemaal gruwelijke details. En deze zaak kwam aan het licht. Omdat ja, de juffen en meesters op school maakten zich zorgen over de twee kinderen. Want ze hadden blauwe plek. Eentje was zelfs ernstig vermagerd. En zo is het dus allemaal aan het licht gekomen. En nu zeggen experts dus eigenlijk al dat ze ook planmatig te werk zijn gegaan. Want ik zat een beetje dat artikel te lezen. Maar er is dus sprake van warme agressie, noemen ze dat. En warme agressie is zeg maar, ja, in een opwelling gebruik je geweld. En dat andere, koude agressie, ja, ik heb er een studie van gemaakt.
0: Ja.
2: Dat betekent dat dus je dus planmatig, dus je kind, dus vernederd, mishandeld. Ja, dus ik kan het je bijna niet voorstellen. En ja, het is echt het nieuws van de dag daar. En ja, ook in die straat waar het allemaal is gebeurd, is het ook heel grimmig, want de ruiten zijn ingegooid.
0: Ja.
2: Dus ja, het is gewoon één groot drama.
0: Even voor de goede orde, dit zijn twee moeders. Dit zijn de biologische moeders van die beide kinderen.
2: Ja, en ze zouden dus ook een relatie hebben, die twee. Dus dat is ook wel opvallend. En ja, om wat voor types het gaat, geen idee. Maar het doet wel een beetje denken aan dat die zaken van het Vlaardingse pleegmeisje, waarin die ook toen ook zo zwaar mishandeld is door twee ouders. Ja, het is je gewoon moeilijk voor te stellen dat je zoiets kan doen.
0: Ja, nou ja, daarom vraag ik het. Hè. Maar dit zijn dus de biologische moeders die hun eigen kinderen op gruwelijke wijze hebben mishandeld. Het is werkelijk. Ja. Ja, gewoon in Nederland. Het is echt een beetje onvoorstelbaar. Iets anders. Ja. Een jongen van 17 is aangehouden voor het stiekem filmen in kleedhokjes van het Tiki-bad van Duinrell.
2: Ja, dat is natuurlijk een heel bekend bad waar veel kinderen op afkomen. En hij heeft daar dus heimelijk zitten filmen. Dat heeft hij allemaal in de kleedhokjes gedaan. Dus hij heeft ook waarschijnlijk naaktbeelden gemaakt. Dus dat is natuurlijk vreselijk. Maar hij is inmiddels aangehouden. Ja, het gaat dus wel om een minderjarige jongen. Dus ik ben heel benieuwd hoe zo'n iemand dan gestraft wordt. Maar ja, het is wel vrij bizar natuurlijk dat je zoiets doet.
0: We blijven helaas bij minderjarige jongens. Namelijk twee jongens van 15 en 17 slechts zijn aangehouden in het onderzoek naar een dode man in Amsterdam. Een 73-jarige man in Amsterdam in de Lijnbaanstraat, die lag een hele tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag... het slachtoffer geworden van een misdrijf. Hij was een bekende zeefdrukker van Schotse komaf. En daar zijn nu twee jongens in aangehouden. Is er iets bekend over die jongens?
2: Nou ja, het gaat dus om twee jongens van 15 en 17 jaar. En die zijn dus ook echt op straat vandaag aangehouden. En ja, die man die zou er dus ook al een paar dagen hebben gelegen. En al snel werd duidelijk eigenlijk dat het om een misdrijf zou gaan. En ja, de politie kwam gelukkig deze twee verdachten op het spoor naar intensief recherchewerk. En ze zijn dus nu aangehouden. En ja, waar ik wel erg van schrok, 15 en 17 jaar. Dat is natuurlijk wel belachelijk jong. En ja, wat is daar gebeurd? Ik weet het niet. Ik moet toch ook een beetje denken aan die zaak. Ik weet niet of jij dat nog weet. In Amsterdam waren er toen twee senioren. En die waren gewoon, ja, gewoon vermoord uit het niets, zeg maar. Gewoon zonder reden. Dat zou hier natuurlijk ook gebeurd kunnen zijn. Hè? Dat deze man gewoon zonder reden is vermoord. Dus je kan je voorstellen, 73 jaar, een bekende zeefdrukker, dan denk je, ja, gaat bij mij niet meteen de alarmbellen af als het gaat om drugs, maar ja, je weet het niet.
0: Wat gezegd wordt is, dat straatje, dat is een straatje waar nogal wat mensen aan het wildplassen zijn. Dat is natuurlijk iets wat op Koningsdag nog veel erger is. Er wordt door buurtgenoten gezegd, mogelijk heeft hij daar mensen op aangesproken en net de verkeerde getroffen. Als dat waar is, maakt het de zaak bijna nog somberder dan hij al is.
2: Ja, dat is helemaal bizar. Dus dan, dat een willekeurig iemand eigenlijk dus zomaar het slachtoffer is geworden. En je kan dus tegenwoordig ook niks meer zeggen, hè, want je bent je leven dus niet zeker. Hoor ik steeds vaker, hè, van mensen die zeggen, joh, ik zie zoveel gebeuren, maar ik hou mijn mond maar. Ja, dat is natuurlijk absurd.
0: En met deze enigszins bedroevende conclusie, Mark Kampers, gaan we het weekend in. Ja. We spreken elkaar maandag.
2: Ja, sorry. Meer kan ik hier niet van maken. En het regent ook nog hier, dus het is vreselijk.
0: Hier gelukkig niet. Hey, fijn weekend desondanks. Tot maandag.
2: Tot maandag. Hoi.
1: De beste 80's, 90's en zero's.

een plens koud water in je gezicht, neurieën onder de douche of bewust ademhalen. Volgens sociale media zouden het simpele manieren zijn om je stresssysteem te resetten. Het stimuleren van de nervus vagus, een lange hersenzenuw die vrijwel door het hele lichaam loopt, is zelfs uitgeroepen tot de wellnesstrend van 2026. Maar volgens cognitief psycholoog en neurowetenschapper Roderick Gerritsen ligt de werkelijkheid toch een stuk genuanceerder. De nervus vagus is een grote hersenzenuw die vrijwel door je hele lichaam loopt. Die zenuw speelt een belangrijke rol in het parasympathische zenuwstelsel, het systeem van rust en herstel. Het werkt als tegenhanger van het sympathisch zenuwstelsel, beter bekend als het fight-or-flight-systeem. Je nervus vagus helpt bij het verlagen van je hartslag en speelt een rol bij ontspanning, aldus Gerritsen. Maar het is niet zo simpel als een aan- en uitknop voor stress. Toch wordt dat online nu vaak wel zo gepresenteerd. Video's over zogenaamde vagus-hacks beloven snelle ontspanning door te neurien, of koud water in je gezicht te gooien. Laat ik dat hier niet doen. De nervus vagus zou de oplossing voor alles zijn. Alsof je hem kunt activeren door even te neurien. Zo werkt dat niet. Veel van deze methodes zijn wetenschappelijk zeer zwak onderbouwd. Dat betekent volgens hem niet dat ontspanningstechnieken geen effect hebben. Vooral ademhalingsoefeningen kunnen wel degelijk helpen. Ook koud water in het gezicht heeft een fysiologische verklaring. De zogeheten duikreflex speelt daarbij een rol. Dat is een oeroude reflex waarbij je hartslag en ademhaling tijdelijk vertragen wanneer je gezicht het water raakt. Maar volgens Gerritsen ontbreekt voorlopig hard wetenschappelijk bewijs dat alle oefeningen structureel stress verminderen. Als er één oefening is waarvoor het bewijs het meest stevig is, dan zijn het ademhalingstechnieken. Langzaam ademhalen. Bijvoorbeeld 6 ademhalingen per minuut. Dat kan helpen het lichaam tot rust te brengen. Dat de nervus vagus nu zo populair is, verbaast de neurowetenschapper niet. Het is een bijzondere zenuw die lange tijd onderbelicht is geweest, maar het verhaal is te simpel geworden en een eigen leven gaan leiden op de social media. Begrijpelijk, zegt hij, want we leven in een wereld waarin we constant worden doodgegooid met informatie en prikkels. Mensen zijn op zoek naar methoden om zichzelf te ontspannen. Alleen dat antwoord ligt meestal ingewikkelder dan even neurien of wat water in je gezicht gooien. Maar adem in, adem uit, dat helpt dus wel. De plaat die daarbij past, natuurlijk deze. The Police, Every Breath You Take. Eigenlijk de ultieme stalkerplaat, maar ja, hij gaat ook over ademhalen. Ik zou zeggen, adem tijdens dit hele nummer rustig in en ook weer rustig uit.

0: volgende week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Sao Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pieter Maai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
4: Die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: nieuws van half 1.
1: Citro redt 2 opvarenden van stuurloos jacht bij de Noordkust. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Citro heeft gisteren een grootschalige reddingsoperatie uitgevoerd voor de Noordkust van Curaçao. 2 opvarenden van een stuurloos zeiljacht zijn daarbij in veiligheid gebracht. Het jacht raakte in de problemen ter hoogte van de Sint-Joris-baai. Door een defecte motor en gescheurde zeilen dreef het schip hulpeloos rond op de ruwe zee. Met hulp van de radar van het stationsschip Zijner Majesteit Friesland kon de reddingsboot het onverlichte jacht rond 3:30 vannacht lokaliseren. Vanwege de weersomstandigheden werd besloten het schip via Westpunt naar veiligheid te slepen. Na een 12 uur durende operatie kon het zeiljacht veilig worden afgemeerd bij Playa Calki. De 2 geredde opvarenden maakten het naar omstandigheden goed. En Curaçao heeft een uitstekend toeristisch winterseizoen achter de rug. Uit nieuwe cijfers van het toeristenbureau blijkt dat het eiland in april ruim 75.000 verblijfstoeristen mocht verwelkomen. Dat is een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. Nederland blijft de belangrijkste markt. Ruim 30% van alle bezoekers kwam uit Nederland. Ze verbleven ook het langst op het eiland, gemiddeld ruim 11 nachten. Ook vanuit de Verenigde Staten en Canada groeit de belangstelling voor ons eiland flink. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

0: krijgen. Snel. Centu. Dat is pas betaalgemak. Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
1: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank en Sixth Rent-A-Car.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: De heat is on hier en natuurlijk bij Glenn Frey.

0: is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag alweer. Zometeen gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat?
2: 1979.
1: En we zetten een man in de spotlights die verantwoordelijk is voor dit muziekje. Zeg jij dat iets, Vanessa?
3: Nee, ik krijg een beetje... het is een beetje spannend, een beetje X-Files-vibes krijg ik ervan. Maar ik zou het even niet kunnen plaatsen.
1: Het is Tubular Bells van Mike Oldfield. Duurt 20 minuten in totaal.
3: Echt waar?
1: Hij maakte op 19-jarige leeftijd een LP. En die werd ontdekt door de mensen van de hele enge film The Exorcist uit 1973.
3: Ah.
1: En die hadden eerst andere filmmuziek en dachten toen... nee, dit is veel beter.
3: Het is heel erg suspense, hè?
1: Ja, maar hij heeft het dus gemaakt zonder die film ooit gezien te hebben. Hij had het gewoon gemaakt daarvoor. En de mensen achter de film dachten, dat gaan we doen. Maar aardig detail, Mike Oldfield heeft die hele enge film The Exorcist pas 10 jaar later durven te zien, want hij vond hem te eng.
0: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
1: Dat dus allemaal straks in het tweede uur. Nu het lokale nieuws. Rob Jetten, het zou je bijna niet ontgaan zijn. Hè? Die is op Curaçao geweest. En de man is natuurlijk altijd een soort explosie van positivisme. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik daar altijd lichtelijk cynisch naar kijk. Maar ik begin bijna te denken dat hij echt zo is. Curaçao bloeit en groeit, was het eerste wat de Nederlandse minister-president Rob Jetten op de social media meldde over zijn verblijf op Curaçao. Hij had een persconferentie bij de vertegenwoordiging van Nederland. Hij zei, ik zie meer bedrijvigheid, het gaat allemaal fantastisch. We hebben een koninkrijksgevoel, hij zei het ook nog correct in het Papiaments. Nasta un Reino, we zijn een koninkrijk. En hij wil elk jaar nu een koninkrijksconferentie met de 4 landen... 1 keer per jaar op een vast moment om te praten over echte samenwerking en concrete resultaten. Hij ging er ook vanuit dat trouwens Oranje doorgaat. En natuurlijk dat Curaçao Duitsland gaat verslaan. En hij kreeg van onze premier, Pisas, kreeg hij een Blue Wave voetbalshirt met daarop zijn naam op de achterzijde. Nou, het is werkelijk, het was één groot feest.
3: Ja, hij is helemaal fan. Dat is toch hartstikke leuk? Ik snap het ook wel. Hij is in gesprekken gegaan natuurlijk ook uiteraard met premier Gilmar Pisas. En deze gesprekken stonden onder meer een hernieuwbare energie, investeringen in kwetsbare wijken en geopolitieke ontwikkelingen centraal. Dus nou ja, goed, ik ben blij dat dat hij ook blij is met het eiland. En ja, er gebeurt ook ontzettend veel hier. Dus ik kan het me ook heel goed voorstellen.
1: Ja, kan jij tegen die blijdschap van Jetten? Ik vind het af en toe net iets een onsje te veel.
3: Maar Pepijn, hoe kan...
1: Werkelijk, het was één groot feest.
3: Ja, hij is helemaal fan. Dat is toch hartstikke leuk? Ik snap het ook wel. Hij is in gesprekken gegaan natuurlijk ook uiteraard met premier Gilmar Pisas. En deze gesprekken stonden onder meer een hernieuwbare energie, investeringen in kwetsbare wijken en geopolitieke ontwikkelingen centraal. Dus nou ja, goed, ik ben blij dat hij... Dat hij, dat hij

0: Dat hangt van de persoon af.
1: Ja, soms.
0: En of het oprecht is. En ik, bij de Jetten heb ik heel af en toe het idee dat hij het wel een beetje erg overdrijft.
1: Nou, als ik foto's van hem zie en ik zie hem voorbij komen in het nieuws of waar dan ook, dan ik krijg altijd een good vibe. Dus ik denk dat het in dit geval oprecht is.
0: De grote brand bij een opslag annex industrieterrein midden in een woonwijk, namelijk in de Kaya Telecommunication bij Roy Santo, is onder controle. Dat meldt de brandweer Curaçao na een inzet van ruim 24 uur. Zoals eerder gemeld, ik woon 200 meter daarvan af, dus ik heb het goed kunnen zien. Ik zat net aan de goede kant van de wind, dus ik heb eigenlijk nergens last van gehad. Maar het was wel erg spannend met 5 meter hoge vlammen. En ik vraag me af wat zo'n bedrijf midden in een woonwijk doet. Vroeger zat daar Dijtham Home and Garden, een afdeling van de Dijthammen die op Zeelandia zitten. Daarna kwam dat Keurgem en ik dacht, ja, dat is een winkel in zwembadbenodigdheden. Maar het blijkt dus een chemicaliëngroothandel te zijn die midden in een woonwijk in allerlei containers allerlei chemicaliën gaat opslaan. Waarvan ik me dan afvraag of daar wel een sprinklerinstallatie in die containers zit. Nou, waarschijnlijk niet. Maar goed, de brandweer was sinds dinsdag onafgebroken bezig om dat vuur te bestrijden. Daar werd ze eerst geblust met water. Daarna werden zware machines ingezet om de containers, die dus allemaal in de fik stonden, van elkaar te scheiden. Later gebruikte de brandweer zand en aarde om de laatste brandhaarden af te dekken en volledig te doven. En dat is pas gistermiddag, kan ik uit eigen waarneming melden. Gistermiddag, dus donderdagmiddag, begon dinsdag om pakken bij 12 uur, 1 uur. Pas gistermiddag was er eindelijk geen rook meer. Maar ondanks dat de brand op de Kaya Telecommunication bij Keurgem geblust is, kan er volgens de brandweer nog steeds rook- en geuroverlast ontstaan, vooral bij harde wind. Nou denk ik dat die harde wind juist in ons voordeel is. Het waait namelijk waanzinnig hard. Maar het waait natuurlijk allemaal de andere kant uit. Maar ja, daar kunnen mensen in bijvoorbeeld Bottelier en delen van Jan Tiel nog wel last van hebben. Houd dan ramen en deuren gesloten.
1: Ja, ja, ze gaan nu natuurlijk ook onderzoeken, want dat is natuurlijk wat mensen willen weten. Welke stoffen precies zijn vrijgekomen en of er risico's zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Dus dat houden we nog te goed. Ik hoop dat het meevalt, maar ja, goed, ik maak me daar best wel zorgen over. Er staat hier een inzet van ruim 24 uur, maar jij hebt vanaf de eerste rook tot aan het laatste beetje rook, heb jij dus flink wat langer geteld.
0: Ja, nou, de enorme brand begon dinsdagmiddag rond 12, 1 uur.
1: Ja.
0: Echt 5 meter hoge vlammen, ongelooflijk veel rook. Echt, ik heb nog nooit zoveel rook gezien. De Isla kan daar een puntje aan zuigen, ook wat betreft de uitstoot van giftige stoffen daar bij Keurgem. Die hele brand die was eindelijk woensdagmiddag, een uur of 4 was dat een beetje echt onder controle.
1: Ja.
0: Maar toen heeft het nog tot donderdagmiddag flink gerookt.
1: Nagerookt, ja precies.
0: Sterker nog, nee, ja, gisteravond, ik ben naar het Curaçao Tribute Music Festival gereden om pak een beet 6:30 of zo.
1: Ja.
0: Toen was er eindelijk geen rook meer.
1: Ja, moet je nagaan.
0: Ja, toen smulde er nog iets na.
1: Ja, nou ja, goed, ik hoop dat andere bedrijven die soortgelijke spullen verkopen, producten verkopen, chemische stoffen verkopen of opslaan. Ja, ik hoop dat, dat deze bedrijven toch een beetje zich extra achter de oren krabben en kijken wat ze kunnen doen om dit in de toekomst te voorkomen.
0: Nee, dat
1: laat iedereen gewaarschuwd zijn.
0: Laten we heel wel wezen. Keurgem zit ook nog op de Santa Rosaweg, ook midden in een woonwijk. Dit soort bedrijven horen niet in woonwijken, maar gewoon op een industrieterrein met sprinklers en alle veiligheidsvoorzieningen die er nodig zijn. Anders hebben we binnenkort weer zoiets en dan loopt het misschien nog slechter af.
1: Exact.
0: En nu zijn er geen, voor zover mij bekend, doden en gewonden gevallen. Maar er zijn mensen geëvacueerd. Ga zomaar door. Dit moet je niet willen.
1: Nee, er was flink wat explosiegevaar ook. Dus ik denk dat
0: er waren explosies.
1: Ja, nee, maar goed. Grotere explosies waardoor de hele wijk in as had kunnen liggen, bij wijze van spreken. Ik ben geen specialist op dat gebied. Maar ik weet wel dat een gewaarschuwd mens voor 2 zou moeten tellen. Dus ik hoop dat dat wat uitmaakt.
0: De overheid, de Curaçaose overheid, werkt aan een gereguleerd prostitutiecentrum met toezicht. Zeg maar Campo versie 2.0.
1: Ja.
0: Campo bestaat al jaren niet meer. Dat was natuurlijk vroeger het prostitutiecentrum van het eiland. Ooit opgericht door de katholieke kerk, notabene met de overheid, om te zorgen dat bijvoorbeeld zeelieden zich niet vergrepen aan de lokale vrouwen, maar hun urge in een gereguleerd prostitutiecentrum konden
1: krabben.
0: Campo is dicht en dat leidt dus, hoorde ik onder andere van mensen bij Monumentenzorg, tot enorm veel illegale prostitutie, vooral in Scharlo.

0: zo. En dan ook nog in panden van het Monumentenfonds. Ik denk dat dit heel goed is. Als er gewoon weer iets is met gecontroleerd, met artsen, met de hele mikmak, dat lijkt me een stuk beter. Ook voor de vrouwen zelf.
1: Ja, dat lijkt me absoluut. Ik bedoel, op het moment dat het allemaal gecontroleerd wordt, en wat jij zegt, ook dat er artsen bij zijn, dat, ja, dat die vrouwen de juiste voorlichting krijgen, dat er niets onder druk gebeurt. Ja, dan lijkt dat mij voor iedereen beter. Ook voor de veiligheid van de klanten natuurlijk.
0: Ja, ook dat, ja.
1: Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus dat er behoefte is en dat dat uiteindelijk ergens vandaan moet komen, dat is duidelijk. Maar ja, hoe gereguleerder dit gaat, hoe beter, denk ik.
0: Tot slot, de Nederlandse sportcommentator Vincent Schildkamp gaat tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada aan de slag als de perschef van Curaçao. En neemt de werkzaamheden over van Kees Jansma, die na al het gedoe rondom de beide bondscoaches, hè, uiteindelijk hebben we nu de bondscoach die we allemaal wilden. Maar Kees Jansma had zoiets, ik ben er wel weer klaar mee, ik ga weg. Dus we hebben een nieuwe perschef, Vincent Schildkamp. Hij is trouwens al jaren actief als voetbalcommentator bij ESPN en bij Ziggo Sport.
1: Hartstikke goed. Nou, dan blijven wij ook op de hoogte.
0: Ja, dan gaan we met deze vrolijke, met deze als laatste wel vrolijke mededeling, gaan wij het weekend in. Ik zou zeggen, tot maandag. Of nee, ben jij dan naar Suriname? Ja. Hoe zit dat?
1: Ja, het is inderdaad verwarrend. Nou, ja. Nee, wij zitten vanaf woensdag. Woensdagochtend doen we de ochtendshow nog vanuit hier. En dan vliegen we gelijk naar Suriname.
2: Nee,
1: dus. Dat is de computer.
0: Ja.
1: Dus vanaf donderdagochtend komen we vanuit het Torarica Hotel in Suriname.
0: Ja, ik zit dan hier, maar jij zit daar met Joris.
1: Ik zit daar met Joris en met Marissa en met Iski.
0: Nou, wat een gezelligheid.
1: Ja, dat wordt helemaal top.
0: Maar dat begint dus woensdag. Tot woensdag zijn we gewoon regulier.
1: Ja, tot en met woensdag zijn we regulier. Dus dan doe ik nog even snel die ochtendshow hier. En dan stappen we op het vliegtuig en dan gaan we rond 10:30 die kant op.
0: Vanessa, een heel fijn weekend.
1: Dankjewel.
3: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Carmen. Hij heeft hongerige ogen. Hier bij Paradise FM. Het is eigenlijk 6 minuten voor 1. Zometeen gaan we naar een jaar. Welk jaar is dat? 19?
1: 1979.
0: Ja? Dank je. Computer werkt niet altijd mee. Computer zijn ze nou. Nou, computer zijn 1979. Daar gaan we dus naartoe. Zoals je misschien weet heb ik een elektrische auto gekocht. Dat heb ik bij HCR gedaan. Ik ben daar heel tevreden over. Sterker nog, ik word steeds meer tevreden. Er is één functie waar ik trouwens wel eventjes aan moest wennen, maar die ik wel heb aangezet. Je kan hem, dat is natuurlijk bij die moderne auto's zo, je kan hem ook uitzetten, die functie. Je kan van alles instellen. Daar ben je dan ook de hele tijd mee bezig. Tot je een modus vivendi of modus operandi eigenlijk vindt waar je mee uit de voeten om kunt. Die functie is regeneratief remmen. Dat klinkt technisch, maar dat is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat ik de voet van het gaspedaal, of eigenlijk van het elektriek pedaal haal, dan begint die auto automatisch af te remmen. En dat kan je ook nog instellen. Of je dat licht, zwaar wil. Het zou van mij nog zwaarder mogen. Want hij remt dan af. Dat is heel prettig. En hij wint tegelijkertijd een beetje energie terug. Dus elke keer dat je de auto laat uitrollen bij het stoplicht, dan laat je eigenlijk een klein beetje bij. En als je fors moet remmen, laat je ook bij. Maar dat fors remmen, wat je hier op Curaçao, laten we wel wezen, best vaak moet doen, omdat mensen op de weg gekke dingen doen. Dat fors remmen valt dus ook mee. Want je haalt je voet van het gaspedaal aan en hij begint meteen al met remmen. Dus dan moet je een beetje bij remmen. In het begin voelde dat natuurlijk allemaal heel onwennig. Maar je hoeft dus minder vaak echt te remmen. De auto doet al een groot deel van het werk. En op een gegeven moment krijg je daar een soort behendigheid in. Dan ga je vooruitkijken, je laat eerder los. Het kan, geef ik toe, ook voor mensen achter me misschien wel irritant zijn. Want je laat die auto al wat sneller uitrollen. En dan ben je wat verder van het stoplicht verwijderd. Volgende week zal ik je weer wat meer vertellen over het elektrisch rijden. We gaan richting het nieuws van 1 uur met Queen. I want to break free. Oh, iets heel anders. Niet elektrisch, maar gewoon lekker de lucht van benzine. Motoren. Mooie klassieke motoren. Aanstaande zondag is de Gentleman's Ride. Vanaf 3 uur vertrekken ze bij Hotel Corendon. Kan je naartoe, kan dat leuk gaan zien. Er doen 90 motoren mee. Ze eindigen bij de Wild Hogs in Hanshi Snoa, daar in Punda, vanaf 7 uur. Je kan je voor zondag, als je een motor hebt, nog aanmelden via de Gentleman's Ride. Dat is

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en Refort.

0: Beluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de

naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De nieuwe wedstrijdtenues van het Curaçaose voetbalelftal zijn vanaf donderdag 21 mei beschikbaar voor supporters. Fans kunnen vanaf 11 uur 's ochtends terecht voor het nieuwe thuistenue en trainingskleding. Curaçao bereidt zich voor op het WK voetbal dat op zondag 14 juni begint met een wedstrijd tegen Duitsland. Morgen op 16 mei is het de internationale dag van de jongen. Op Curaçao staat deze dag in het teken van jongen naar man. Kies voor goede gewoontes en een positieve houding. De Empower Men Foundation wijst op de uitdagingen waarmee jongens te maken hebben, zoals een laag zelfbeeld en eenzaamheid. Er is behoefte aan positieve rolmodellen en aandacht voor hun mentale gezondheid. Dan nog internationaal nieuws. In de Rotterdamse haven worden 23 porta-cabins klaargemaakt voor de opvarenden van cruiseschip Hondius. De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat de bemanning en het medische personeel testen bij aankomst. Het schip arriveert naar verwachting maandagochtend met 27 mensen aan boord, waaronder 4 Nederlanders die thuis in quarantaine gaan. De overige opvarenden komen uit de Filipijnen, Oekraïne, Rusland en Polen. De Chinese president Xi Jinping heeft de uitnodiging van de Amerikaanse president Donald Trump geaccepteerd voor een bezoek aan de Verenigde Staten dit najaar. Tijdens zijn recente bezoek aan China noemde Trump de gesprekken met Xi positief en constructief. Ze spraken onder andere over de Iran, Taiwan en de handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en China. De Belgische regeringscoalitie heeft opnieuw ruzie over de NAVO-afspraak voor hogere defensieuitgaven. Twee partijen willen meer tijd om bezuinigingen te voorkomen. Defensieminister Theo Franke vreest dat België de grootste freerider van de NAVO wordt. De regering begint volgende week met moeilijke begrotingsonderhandelingen om het begrotingstekort te verlagen. En tot zover het nieuws op Paradise FM. Ben jij ook wel eens toe aan serene rust op kantoor? Mammoet

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: En die zegt een oprecht goeie vraag.

0: Heroes van David Bowie. Die titel die komt rechtstreeks van Brian Eno, die tijdens het schrijven dat woord in zijn hoofd had bij de akkoorden. En hij is vandaag jarig.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en ik zeg een oprecht goedemiddag. 10 minuten over 1. Straks gaan we naar een jaar. Oh, computer. Welk jaar is dat?
2: 1979.
0: Nou, daar ken ik nog wel een paar leuke hits uit. Ik denk meteen aan Chic Le Freak. Was toen echt een mega hit. Maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, twee bijzondere heren staan vandaag in de spotlights. Eigenlijk drie. Brian Eno. Hij werd geboren op 15 mei 1948. Is dus 78 jaar. Zijn officiële naam is trouwens veel mooier dan Brian Eno. Hij heet Brian Peter George Saint John Le Baptiste de La Salle Eno. Mooi, hè? Saint John Le Baptiste de La Salle Eno. Dat is toch een prachtige achternaam. Hij is een Engelse muzikant, componist, producer, visueel kunstenaar en denker uit Suffolk, Groot-Brittannië. Hij begon als synthesizer-man bij Roxy Music, werkte mee aan de iconische eerste twee albums, maar kreeg ruzie met Brian Ferry. Ja, wie niet? Hij vertrok en startte een solo-carrière met experimentele rockalbums. Hij wordt vooral gezien als de uitvinder van de ambient music. Hij heeft bijvoorbeeld een album Ambient 1, Music for Airports. Maar als producer werd hij eigenlijk veel bekender. Hij werkte met David Bowie voor de Berlijn-trilogie, The Talking Heads, U2, Coldplay en vele, vele anderen. Hij is een pionier in tape loops, in cross-disciplinaire kunst. Hij is een van de invloedrijkste figuren uit de hedendaagse popmuziek. En hij is verantwoordelijk voor de meest beluisterde 6 seconden ooit. Hij heeft namelijk de Microsoft Sound. Weet je wel, dat opstartgeluidje. Die iconische 6 seconden durende opstartgeluid van Windows 95. Ik laat het niet horen, want dan krijg je het niet meer uit je hoofd. En dat is natuurlijk miljarden keren beluisterd. Verder is ook jarig vandaag een andere legendarische man, Mike Oldfield. Hij is geboren op 15 mei 1953, is nu 73 jaar. Ook uit Groot-Brittannië. Zijn debuutalbum was op 19-jarige leeftijd Tubular Bells. En dat klinkt zo.

En die muziek werd wereldberoemd. Hij was 19 jaar oud toen hij dit album maakte in 1973. Hij heeft het grotendeels solo ingespeeld met meer dan 20 instrumenten. Het werd wereldwijd een fenomeen. Het was trouwens de eerste release ooit van Virgin Records. En het werd beroemd door gebruik in de film The Exorcist. De regisseur van die horrorfilm die was niet tevreden met de originele filmmuziek. En die hoorde toevallig dat intro van Tubular Bells. En die dacht meteen, dat is perfect, onheilspellend, hypnotiserend en een beetje unheimisch. Hij gebruikte het in The Exorcist en het werd daarom ook een wereldwijd succes. Mike Oldfield zelf heeft die film trouwens pas 10 jaar later gezien. Hij was 19 toen de film uitkwam en hij dacht, ja, nee, is een beetje te eng. Toen hij begin 30 was, heeft hij hem pas voor het eerst gezien. Hij scoorde trouwens ook hits met meer commerciële tracks, zoals Moonlight Shadow. Hij is met pensioen gegaan een paar jaar geleden. Hij woont tegenwoordig op de Bahama's. Daar heeft hij natuurlijk groot gelijk in. En dit nummer is ook een mega hit van hem. To France. Met de zang van Maggie Reilly. De gelegenheid van de verjaardag van Mike Oldfield. Take

0: Mike Oldfield, de muziekman natuurlijk. En Maggie Reilly to France vanwege de verjaardag.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, twee legendarische namen dus eigenlijk uit de achtergrond een beetje van de muziek. Hè? Brian Eno en Mike Oldfield, de laatste vandaag dus 73 geworden. Die traden trouwens ooit samen op. Ze hebben elkaar één keer ontmoet. Ze hebben nooit samen gewerkt. Ze hebben nooit iets samen gemaakt. Maar ze hebben één keer als muzici samen opgetreden tijdens een concert in het Rainbow Theater in Londen. En eenmaal een soort supergroep optreden rond Kevin Ayers met John Cale en met de Franse zangeres Nicole als hoofdex. En Mike Oldfield, die was toen nog steeds 19, net doorgebroken met Tubular Bells. Die speelde gitaar als gastmuzikant en Brian Eno speelde synthesizer. Dus ze hebben elkaar ooit één keer ontmoet. Wie zijn er verder nog jarig vandaag? Nou, één iemand nog. Melle Mel. Hij is bekend van Grandmaster Flash en The Furious Five. Hij is een hip-hop legende, hè, Melle Mel. Vandaag 65 geworden. En dit is een van zijn allergrootste hits. Dat is White Lines. Er staat Grandmaster Flash en Grandmaster Melle Mel. Grandmaster Flash was er, dat is een DJ, die hoor je niet zingen. Maar die was er toen helemaal niet meer bij betrokken. Maar het werd nog wel onder zijn naam uitgebracht. White Lines, Don't Do It, gaat over de gevaren van cocaïne en drugsverslaving. Het waarschuwt expliciet tegen die white lines die je high laten voelen, maar vooral in crash en destructie geven de dagen en misschien wel je hele leven daarna. Het is een anti-drugs anthem, maar dan wel verpakt in een lekker dansbaar funk hip-hop nummer. Melle Mel, de legendarische rapper dus, schreef de tekst en was de lead rapper. Hij is degene die je eigenlijk in dit hele nummer hoort. En hij is dus vandaag 65 geworden.

0: Hou eens op met dat gesnuif. Is eigenlijk kort samengevat de boodschap van White Lines. Grandmaster Flash, die dus niet meewerkt op het nummer, maar wel altijd genoemd wordt. En Melle Mel, want die is vandaag Grandmaster Melle Mel zelfs. Die is vandaag dus 65 geworden, deze legendarische rapper. En daarmee zijn we aan een eind gekomen van de Spotlines. En gaan we lekker over naar
1: de

0: track van het jaar.
1: 1979.
2: Ja, bij dat jaar kreeg je een beetje een gevoel van herkenning. Wereldwijd heerste een gevoel van malaise na de oliecrisis. Ja, die had je toen ook al. Er was hoge inflatie, werkloosheid en economische stagnatie in het Westen. Mensen zochten een beetje ontsnapping in de discocultuur. De punkbeweging kwam op. De Koude Oorlog laaide op met angst voor kernoorlog en politieke radicalisering. En in Nederland had je de komst van de Vietnamese bootvluchtelingen. Mensen waren bezorgd over energie, milieu en de toekomst. Klinkt allemaal heel bekend, hè, maar was dus 1979. De kledingstijl was een beetje een mix van disco, glamour en opkomende punk-rebellie. Een overgang naar de jaren 80. Je had die punk begon een beetje op te komen. Hè? Dat kan ik me echt nog wel herinneren. Je had leren jassen, gescheurde jeans, safety pins. Die kinderen zaten bij mij op de middelbare school ook. Stut, zwarte kleding en die kenmerkende Dr. Martens laarzen. Dit klinkt ook heel bekend, maar het was echt in 1979. In Iran was er allerlei narigheid. De revolutie, de Shah vluchtte in januari. Ayatollah Khomeini keerde terug in februari. En toen kreeg je een islamitisch schrikbewind daar in Iran. In november begon de Iraanse gijzelingscrisis. Militanten bezetten toen de Amerikaanse ambassade in Teheran. 52 Amerikanen werden gegijzeld gedurende 444 dagen. Dat was een kernongeval in Three Mile Island. Daar werd nog een film over gemaakt, veroorzaakte paniek over kernenergie. En we hadden dus de oliecrisis door onrust in het Midden-Oosten met stijgende brandstofprijzen. Nee, niet nu, in 1979. Ik zou bijna zeggen, alles komt terug. Wat was nou een mega-hit? Le Freak van Chic, die draai ik zo meteen na het lokale nieuws. Maar eerst deze, My Sharona van The Knack. Midden in de Billboard Year End Chart nummer 1 was hij. Het nummer stond 6 weken in Amerika en werd een razendsnel wereldwijd fenomeen. De baslijn en het riffje werden in slechts een kwartiertje geschreven toen zanger Doug Veeger verliefd werd op Sharona Alperin. Dat was trouwens de toenmalige vriendin van de leadgitarist. Sharona is de vrouw die model stond voor het nummer My Sharona. Ze trouwde niet met Doug Veeger, maar ze waren wel 4 jaar een koppel. Ze waren zelfs verloofd, maar ze zijn nooit getrouwd en uiteindelijk uit elkaar gegaan. Ze bleven trouwens wel goede vrienden tot zijn dood in 2010. Dit nummer gaat dus eigenlijk over een intense verliefdheid op een 17-jarig meisje, Sharona. Waarbij de zanger zijn verlangens beschrijft vanuit het perspectief van een tiener. Het was de best verkochte single dus van 1979 in Amerika. En Sharona Alperin poseerde echt voor de albumcover. Tegenwoordig is zij, en dat is best wel leuk, een zeer succesvolle makelaar in onroerend goed in Los Angeles. Je kan naar haar website en die website heet mysharona.com.

0: maand mijn eigen zaak geopend. Superspannend. Alle interieur heb ik uit Nederland laten komen. Via Cent Caribe. Echt heel makkelijk. En ze halen de BTW er al af voor je. Kijk zelf op centcaribe.nl.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
3: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat?

0: direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Hey Vincent. Lekker weg op Douchy Bonaire doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire, where service is in our nature.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
3: Bevolking Curaçao groeit ondanks daling geboortecijfer. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De bevolking van Curaçao is in 2025 gegroeid, ondanks een daling in het aantal geboorten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 januari van dit jaar telde het eiland ruim 158.000 inwoners. Een toename van bijna 1900 personen vergeleken met een jaar eerder. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door migratie, want het aantal geboorten neemt juist af. In 2025 werden er 1029 kinderen geboren, bijna 100 minder dan in het jaar daarvoor. En Curaçao heeft een uitstekend toeristisch winterseizoen achter de rug. Uit nieuwe cijfers van het toeristenbureau blijkt dat het eiland in april ruim 75.000 verblijfstoeristen mocht verwelkomen. Dat is een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. Nederland blijft de belangrijkste markt. Ruim 30% van alle bezoekers kwam uit Nederland. Ze verblijven ook het langst op het eiland, gemiddeld ruim 11 nachten. Ook vanuit de Verenigde Staten en Canada groeit de belangstelling voor ons eiland flink. Het overgrote deel van de bezoekers kwam puur voor vakantie. Volgens het CTB is de aanhoudende groei goed nieuws voor de lokale economie, omdat toeristen breed gebruik maken van hotels, restaurants en tour operators. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
4: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização. Visualização e com foco. Realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
6: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
7: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
8: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
9: En daar is hij, de mega

0: Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
1: En die zegt een oprecht goeie vrijdagmiddag. Ik ben altijd een beetje in de war, hè? Was het nou donderdag? Nee, natuurlijk niet. Gisteren hadden we vrije vrijdagmiddag 19 minuten voor 2. Ik gaf je nog de grootste hit van het jaar 1979. Dat natuurlijk in het kader van...

1979 dus. En de best verkochte single van dat jaar. Meer dan 6 miljoen exemplaren. Was Le Freak van Chic. Het nummer bereikt trouwens in heel veel landen de nummer 1. De beroemde openingszin, Freak Out, ontstond eigenlijk uit frustratie. De band werd geweigerd bij de fameuze Studio 54 in New York. En Nile Rodgers maakte er een positieve draai aan. Het beroemde eigenlijk Freak Out was oorspronkelijk iets anders, met een F en met een O. Gericht aan de uitsmijter van die Studio 54. Hey, tot slot van 1979. Wat gebeurde er nou? Sony introduceerde de Walkman. De eerste draagbare cassettespeler met een koptelefoon. En de belangrijkste en meest bekeken bioscoopfilms van dat jaar waren Kramer versus Kramer. Een drama over echtscheiding. Alien. Je weet wel, die horrorfilm met dat hele enge beest en Sigourney Weaver. Natuurlijk de legendarische film Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. Een epische Vietnamfilm. Star Trek, The Motion Picture, de allereerste Star Trek film. En Rocky 2, het vervolg op de boxklassieker. En dat was 1979. Zometeen, na Sam Hunt, gaan we de muziek waren Kramer versus Kramer. Een drama over echtscheiding. Alien. Je weet wel, die horrorfilm met dat hele enge beest en Sigourney Weaver. Natuurlijk de legendarische film Apocalypse Now van Francis Ford Coppola. Een epische Vietnamfilm. Star Trek, The Motion Picture, de allereerste Star Trek film. En Rocky 2, het vervolg op de boxklassieker. En dat was 1979. Zometeen na Sam Hunt gaan

0: Sam Hunt. Leave the night on. Jawel. Het is er tijd voor.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor twee. Nee, een heerlijke lunch. Je moet het nooit fout zeggen. Een heerlijke lunch bij Ocean House 19. Anders meld je daar voor het diner. Maar het gaat om een lunch. Volgens mij is dat trouwens ook heerlijk. Ik zou daar wel zin in hebben. Lekker een lunch bij Ocean House 19. Hoho, op de zaterdag bijvoorbeeld. Dan een beetje net één glaasje te veel wijn. En dan lekker een zaterdagmiddag een klein tukje doen. Na een heerlijke lunch. Een heerlijke zeevrucht. Oh, ik heb er helemaal zin in. Maar goed, ik kan hem niet winnen. Jij wel. We gaan naar de oude vertrouwde TripAdvisor. En Wim S. uit Weert. Dat ligt in Nederland natuurlijk. Hè. Heeft 43 bijdragen aan de TripAdvisor. En geeft 5 sterren. Hij zegt, buiten het feit dat we hier geweldig hebben gegeten, was de persoonlijke bediening extreem goed. We hebben topkwaliteit oesters en kreeft gegeten. Oh, Wim, maak me lekker. Op die prachtige en romantische plek aan de Pootjesbrug. Tijdens de tropische bui werd alles naar binnen gebracht en daarna weer gezellig naar buiten. Top geregeld door de bediening. De behulpzaamheid werd nog hoger toen ik mijn tas liet liggen. De eigenaar belde spontaan op en kwam daarna omgaand naar ons hotel om mijn tas terug te brengen. Ongelooflijk, wat een service. Tot volgend jaar komen we weer lekker eten en jullie persoonlijk bedanken. Dat was de recensie van Wim. Nou, ik zou zeggen, dat zegt wel alles, hè. En jij kan daar heerlijk gratis gaan lunchen met z'n tweeën bij Ocean House 19 Seafood Bistro en Bar. Mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?

Ja, die is niet zo moeilijk. Zelfs ik weet hem. Heeft iets te maken met een heel zacht stofje. Dan weet je hem wel. En de winnaar hiervan, die neemt het allemaal. Hè. Die gaat daar lekker lunchen bij Ocean House 19. Straks het Feel Good News. Nu eerst hier bij Paradise FM via de 103.1. Of misschien luister je wel via internet. Een van mijn favoriete groepen, ABBA. The winner takes it all.

0: De zachte stofjes komen allemaal binnen via de WhatsApp. 6751031 voor de muziekquiz van vandaag. En iedereen heeft het inderdaad goed. Winnaar wordt vanmiddag bekendgemaakt bij Arie P. uit Jan W. Die gaat vanmiddag het programma doen vanaf 4 uur. Dit muziekje dus.
1: Nieuws.
0: Nee, dit muziekje dus. Dat is Tubular Bells. Van Mike Oldfield. Werd dus gebruikt voor die enorm enge film. Die Exorcist. En die film is volgens mij tegenwoordig nog steeds eng. In de tijd was hij zo eng dat mensen brakend de bioscoop verlieten. Echt waar. Rick stuurde een paar berichten. Die zei, ja, weet je wat, dat werd ook gebruikt bij Bassie en Adriaan. Nou ben ik te oud voor Bassie en Adriaan. Ik ben meer van Pipo de Clown. Maar dit muziekje werd ook gebruikt als achtergrondmuziek. In meerdere afleveringen van Bassie en Adriaan. Vooral bij de spannende of mysterieuze scènes. Denk aan de momenten waarop de baron een plannetje smeet. Er een achtervolging is. Of er iets engs en spannends gebeurt. Voor veel Nederlandse kinderen uit de jaren 80 en 90 is dit muziekje, Tubular Bells, ook onlosmakelijk verbonden met Bassie en Adriaan. Het ging trouwens wel om een speciale versie. Een wat lichtere filmische versie van het origineel. Maar dat is nog aardig als weetje om toe te voegen aan de verjaardag van Mike Oldfield. Dat hij dus ook in Nederland wereldberoemd werd, maar dan via Bassie en Adriaan. Nu!
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: De Poolse influencer Piotr Hanke, beter bekend als jawel Latwogang, heeft de afgelopen weken geschiedenis geschreven met een ongekende liefdadigheidsactie. De 23-jarige YouTuber en TikToker streamde maar liefst 9 dagen en nachten onafgebroken vanuit zijn kleine appartement in Warschau. Wat begon als een bescheiden actie, groeide uit tot een wereldwijd fenomeen. Centraal stond een nummer, een raptrack van de Poolse rapper Bedoes 2115, samen met de 11-jarige Maya. Die Maya die vecht voor de 3e keer tegen leukemie. Latwogan beloofde dat lied 9 dagen lang op repeat te draaien tijdens zijn livestream, terwijl hij allerlei challenges deed. Hij ontving gasten en hij riep kijkers natuurlijk op om te doneren voor de Cancer Fighters Foundation. Dat is een Poolse organisatie die kinderen met kanker ondersteunt. Het begon klein, maar die actie explodeerde online. Op het hoogtepunt keken zo'n 1,5 miljoen mensen tegelijk mee en grote Poolse sterren haakten aan, onder wie voetballer Robert Lewandowski. Hallo, niet de minste. Veel gasten lieten live hun hoofd kaal scheren uit solidariteit met kinderen die chemotherapie ondergaan. Ook internationaal kreeg de actie aandacht. Chris Martin van Coldplay stuurde een speciale videoboodschap in. Hij speelde een korte improvisatie op keyboard, zong lachend een Pools woord mee met excuses voor zijn slechte Pools en moedigde kijkers wereldwijd aan om te doneren. Toen de stream na exact 9 dagen eindigde, stond de teller op ruim 60 miljoen euro. Daarmee verbrak Latwogang het wereldrecord voor het hoogste bedrag ooit opgehaald tijdens 1 charity livestream. Dat geld, die 60 miljoen euro, wordt direct ingezet voor behandelingen, medische apparatuur en steun aan gezinnen van kinderen met kanker in heel Polen. Welk nummer past er daarbij? Natuurlijk Coldplay. Dan de samenwerking met de Chainsmokers. Something Just Like This. Ik wens je een bijzonder goed weekend. Ik zou zeggen, tot maandag.

0: De show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor. Want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
4: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3-3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De nieuwe wedstrijdtenues van het Curaçaose voetbalelftal zijn vanaf donderdag 21 mei beschikbaar voor supporters. Fans kunnen vanaf 11 uur 's ochtends terecht voor het nieuwe thuistenue en trainingskleding. Curaçao bereidt zich voor op het WK voetbal dat op zondag 14 juni begint met een wedstrijd tegen Duitsland. Morgen op 16 mei is het de internationale dag van de jongen. Op Curaçao staat deze dag in het teken van jongen naar man. Kies voor goede gewoontes en een positieve houding. De Empower Men Foundation wijst op de uitdagingen waarmee jongens te maken hebben, zoals een laag zelfbeeld en eenzaamheid. Er is behoefte aan positieve rolmodellen en aandacht voor hun mentale gezondheid. Dan nog internationaal nieuws. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm ontvangen. Festivaldirecteur Thierry Frémaux verraste de Amerikaanse acteur met de prijs. Travolta noemde het moment nederigmakend en zei dat het de Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut dat vanaf 29 mei te streamen is via Apple TV. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van de vergunningen voor de kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Dit gebeurt vanwege herhaalde overschrijdingen van milieunormen. Tata Steel is op de hoogte en onderzoekt een snellere sluiting van de fabrieken, maar wijst op technische complicaties. Belanghebbenden kunnen reageren voordat een definitief besluit valt. In de Rotterdamse haven worden 23 porta-cabins klaargemaakt voor de opvarenden van het cruiseschip Hondius. De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat de bemanning en het medische personeel testen bij aankomst. Het schip, met in totaal 27 mensen aan boord, arriveert naar verwachting maandagochtend. De Filipijnse bemanningsleden worden in Nederland opgevangen tijdens een quarantaine van 6 weken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
2: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, FBTT, MNO, Massive.
3: Bij Tinto Body Cochina Biantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Marisa Wildeboer.
7: Ja, een hele goede vrijdagmiddag. Boom weekend.

0: Morgen is het zover. De 8e editie van Don't Tell Mommy. En ik zit hier samen met Judy en Garrick. De founder en eigenlijk organisator. Mag ik je zo noemen?
1: Ja.
0: Welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe gaat het?
1: Goed. Ja, het gaat echt heel goed. Wij mogen niet klagen. We zijn druk, maar het gaat echt supergoed.
0: Ja, want morgen is het zover. En vertel eventjes, hoe is dit idee eigenlijk tot stand gekomen?
2: Nou, dat was 2023. Als ik met een maat van mij zijn, dachten we even na een avondje fuik. Hey, laten we echt gewoon een hele leuke festival gaan organiseren, wat hier komt niet op Curaçao is.
0: Ja.
2: En toen zei hij, ja, ik heb een heel leuk concept. En ja, toen kwam de naam Don't Tell Mommy naar voren.
0: Ja, want hoe is die naam tot stand gekomen? Hoe kwam dat?
2: Dat is dat is een hele goede vraag. Dat denk ik dat hij uit de boekenkast heeft gehaald.
0: Oké, nou leuk. En hoe zit nu, want dit is de 8e keer al. Wat verandert er nu voor deze editie? Want morgen is het zover.
1: Ik denk wat vooral verandert deze editie is dat we een veel internationale line-up hebben.
0: Mm-hmm.
1: We hebben 10 of 12?
2: 10 of 12, ja.
1: 12 DJ's halen we uit Nederland. Outsiders, Oldschool Gangsters, Klaasens, Dark Raver. Dus eigenlijk is dat een groot verschil. Maar ook als we kijken naar de stages en de beleving wat er nu staat, dat is iets wat Curaçao nog niet heeft gezien hier op het eiland.
0: Ja, want er zijn meerdere stages, toch? Hoeveel zijn er? Kunnen jullie er wat over vertellen?
2: Drie stages totaal. We hebben een house stage, een main stage. Daar wordt techno en een beetje hardstyle ook opgedraaid. Dus het is eigenlijk een mix. En dan heb je de monastery stage samen met de goos. Die wordt samen met de oldschool gangsters.
0: Echt leuk. En wie zijn nu de headliners van wie kunnen we morgen verwachten waar we zeker moeten gaan kijken?
2: Ja, we hebben sowieso Outsiders.
0: Ja.
2: Even Klaasens, a.k.a. Tony Jr. voorheen. Rootless.
1: Ja.
2: Bass Chasers.
1: Sam ook.
2: Sam Jeffrey.
0: Oh ja, ja.
2: Sam Jeffrey. Mm-hmm. We hebben ook Albert Harvey.
1: Ja.
2: Ja.
0: En de locatie verder, want waar wordt het gehouden?
1: Sint Joris.
2: In voor Bonaire.
0: Nou, het is wel mooi. Het is aan het water zit het gelijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: En qua de opbouw, hoe ver zijn jullie al? Staat het allemaal helemaal ready?
1: Alles staat eigenlijk al, dus wij zijn ready.
2: Ja.
0: Vanaf hoe laat mogen we naar binnen?
2: Vanaf 7 uur.
0: Vanaf 7 uur. En tot hoe laat gaat het zijn?
2: Tot 3 uur. We gaan 7 uur.
0: Oké.
2: Ja.
0: En voor de rest, kunnen jullie nog iets vertellen? Waarom moeten mensen nog tickets halen? Stel je voor, mensen hebben nog geen tickets. Een goede headliner.
1: Ja. Ja, ik denk dat het vooral wil je iets unieks beleven op Curaçao. Iets wat hier niet is. Dus de beleving, de stages, het is op een ander niveau. En met unieke muziek dat niet heel veel wordt gedraaid hier op het eiland. Denk ik dat als je dat wil meemaken, dan moet je er sowieso mee zijn.
0: Superleuk. Waar kunnen we tickets halen? Zijn er nog tickets?
1: Ja, er zijn nog tickets. Die zijn te kopen op Caribbean Ticket Shop.
0: Oké, ik zou zeggen, haal zeker je tickets. Dank jullie wel. En

0: volgende week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Hey Vincent.
4: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
5: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi. Now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel. Where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
6: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
7: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com.
8: Coeurblue, let us surprise you.
9: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

Curaçao groeit ondanks daling geboortecijfer. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. De bevolking van Curaçao is in 2025 gegroeid, ondanks een daling in het aantal geboorten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 januari van dit jaar telde het eiland ruim 158.000 inwoners. Een toename van bijna 1900 personen vergeleken met een jaar eerder. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door migratie, want het aantal geboorten neemt juist af. In 2025 werden er 1029 kinderen geboren, bijna 100 minder dan in het jaar daarvoor. En Curaçao heeft een uitstekend toeristisch winterseizoen achter de rug. Uit nieuwe cijfers van het toeristenbureau blijkt dat het eiland in april ruim 75.000 verblijfstoeristen mocht verwelkomen. Dat is een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. Nederland blijft de belangrijkste markt. Ruim 30% van alle bezoekers kwam uit Nederland. Ze verblijven ook het langst op het eiland, gemiddeld ruim 11 nachten. Ook vanuit de Verenigde Staten en Canada groeit de belangstelling voor ons eiland flink. Het overgrote deel van de bezoekers kwam puur voor vakantie. Volgens het CTB is de aanhoudende groei goed nieuws voor de lokale economie, omdat toeristen breed gebruik maken van hotels, restaurants en tour operators. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is Paradise FM.

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
2: May 20th to 25th.
1: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface.

0: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
2: Ja, je hoort hier Whitney Houston met Love Will Save.

Ja, er is de laatste tijd weer veel aandacht voor Justin Bieber, want fans maken zich namelijk zorgen. Hij is de afgelopen weken meerdere keren emotioneel en vermoeid op de foto gezet in L.A. Maar tegelijkertijd blijkt ook dat hij achter de schermen weer bezig is met nieuwe muziek. Dus veel fans hopen dat het weer het begin is van een nieuwe comeback-periode. En heel stiekem, ik eigenlijk ook wel. Ja, want nu moeten we het doen met deze muziek. Ik ben wel weer klaar voor nieuwe muziek. Nou, nog eventjes genieten van de oude hits die hij heeft gemaakt. Hier is Justin Bieber met PJ.

0: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinja. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
3: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
4: Sorry, schat. Ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De nieuwe wedstrijdtenues van het Curaçaose voetbalelftal zijn vanaf donderdag 21 mei beschikbaar voor supporters. Fans kunnen vanaf 11 uur 's ochtends terecht voor het nieuwe thuistenue en trainingskleding. Curaçao bereidt zich voor op het WK voetbal dat op zondag 14 juni begint met een wedstrijd tegen Duitsland. Morgen op 16 mei is het de internationale dag van de jongen. Op Curaçao staat deze dag in het teken van jongen naar man. Kies voor goede gewoontes en een positieve houding. De Empower Men Foundation wijst op de uitdagingen waarmee jongens te maken hebben, zoals een laag zelfbeeld en eenzaamheid. Er is behoefte aan positieve rolmodellen en aandacht voor hun mentale gezondheid. Dan nog internationaal nieuws. Israël en Libanon hebben het staakt het vuren met 45 dagen verlengd. Dit is bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken na onderhandelingen in Washington. Eerder werd het bestand, dat op 16 april begon, al verlengd. Ondanks het staakt het vuren voert Israël nog aanvallen uit op Libanon als reactie op schendingen door Hezbollah. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor de kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden. Dit vanwege herhaalde overschrijdingen van milieunormen. Tata Steel onderzoekt een snellere sluiting van de fabrieken, maar benadrukt dat dit complex is. Een definitieve sluiting moet veilig en zorgvuldig gebeuren. John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm ontvangen. Festivaldirecteur Thierry Frémaux verraste de Amerikaanse acteur met de prijs. Travolta noemde het moment nederigmakend en zei dat het de Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut, dat vanaf 29 mei te streamen is via Apple TV. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
4: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
5: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
6: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank and 6th Rent-A-Car.
7: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
8: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche.
9: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
10: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Marisa Wildeboer.
11: Ja, hier is Michael Jackson met The Way You Make Me Feel.

Like a Flower hier op Paradise FM. Ja, we gaan hem straks weer spelen. Je maakt weer kans op een dinerbon voor twee. En deze keer voor Ocean House 19 Seafood Bistro en Bar. Ja, dat is echt een plek waar je niet alleen voor het eten naartoe gaat, maar ook eigenlijk voor de hele setting. Ja, het zit aan het Rifford in Otterobanne, direct aan het water, met uitzicht op de Sint-Annebaai en de haven van Willemstad. En ze staan bekend om seafood, maar op de kaart vind je ook vlees en vegan opties. Ja, de keuken is een mix van lokale, Peruaanse, Franse en Italiaanse invloeden. Dus ja, dat is een enorm leuke combinatie met enorm veel variatie. Ja, en dat is ook een plek waar je lekker blijft hangen. Een heerlijk drankje erbij, uitzichtje. Heerlijk voor gewoon een lekker avondje weg. Ik zou zeggen, blijf luisteren. We gaan hem straks spelen, de muziekquiz.

0: Vandaag maakt hij weer kans op een diner voor twee. En deze keer voor Ocean House 19 Seafood Bistro en Bar. Ja, daar hebben ze echt enorm lekkere seafood. Daar staan ze ook bekend om. Maar daarnaast hebben ze ook vlees en vegan opties. Dus ja, voor iedereen wat wils. Ik ga de vraag instarten. Daar komt hij.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, ik weet hem al. Weet jij hem nu ook? Stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk zit je binnenkort lekker te dineren bij Ocean House 19.

0: wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Hey Vincent.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
3: Heavy mix Curaçao.
4: Voor kwaliteit die blijft staan.
5: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
6: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
7: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
8: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. We dimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
9: Bevolking Curaçao groeit ondanks daling geboortecijfer. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De bevolking van Curaçao is in 2025 gegroeid, ondanks een daling in het aantal geboorten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 januari van dit jaar telde het eiland ruim 158.000 inwoners. Een toename van bijna 1900 personen vergeleken met een jaar eerder. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door migratie, want het aantal geboorten neemt juist af. In 2025 werden er 1029 kinderen geboren, bijna 100 minder dan in het jaar daarvoor. En Curaçao heeft een uitstekend toeristisch winterseizoen achter de rug. Uit nieuwe cijfers van het toeristenbureau blijkt dat het eiland in april ruim 75.000 verblijfstoeristen mocht verwelkomen. Dat is een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. Nederland blijft de belangrijkste markt. Ruim 30% van alle bezoekers kwam uit Nederland. Ze verblijven ook het langst op het eiland, gemiddeld ruim 11 nachten. Ook vanuit de Verenigde Staten en Canada groeit de belangstelling voor ons eiland flink. Het overgrote deel van de bezoekers kwam puur voor vakantie. Volgens het CTB is de aanhoudende groei goed nieuws voor de lokale economie, omdat toeristen breed gebruik maken van hotels, restaurants en tour operators. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.
10: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
11: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp.
12: And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola and McDonald's. Check our social media for all the details.
13: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
14: Op kantoor. Mammoet Printing heeft de oplossing. Akoestische doeken en panelen die je geluid dempen

0: de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Dit is Paradise FM.
2: Heel de dag uit van de
1: Marisa Wildeboer.
3: Ja, een hele goede vrijdagmiddag.

hier op Paradise FM. Het is echt heel gek. Dit liedje doet me echt zo enorm denken aan een liedje van K3. Ja, volgens mij heet die 10.000 lichtballonnen. Ik denk voor de mensen die kinderen hebben die nu luisteren, die begrijpen waar dit over gaat. Ik ga hem niet zingen. Lijkt me niet verstandig. Maar hij doet me er zo erg aan denken. Echt ongelooflijk. Nee, we gaan dan weer richting het einde van mijn show. Maar voordat ik afscheid neem, ga ik natuurlijk Vanessa Werkhoven weer eventjes bij me roepen voor een kletspotvraag. Maar we doen er toch eventjes een liedje doorheen. Hier is David.

0: Ja, en er is weer iemand bij me aangeschoven. Niemand minder dan Vanessa Werkhoven.
1: Hallo.
0: Hallo. Hoe is het, Vanessa?
1: Ja, lekker.
0: Ja, het is bijna weekend.
1: Oh man, wat heerlijk. Ja, zeker.
0: Ja, daar zitten we er weer, altijd weer lekker in, hè? Ja,
1: vrijdag is een goede dag. Vrijdag voelt voor mij altijd alles licht.
0: Ja, dat snap ik. Maar het voelt ook alsof je een soort van minder werk hebt te doen. Ja. Dan normaal.
1: Het is gewoon een lichte dag, omdat je weet dat de verlossing nabij is.
0: Dramatisch. Nou, ja. Ik ga een stuk. Nou, we hebben weer een leuke vraag. De vraag van vandaag is: kun je andere mensen snel vergeven?
1: Ja.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Kun je dat toelichten? Want er zijn natuurlijk heel veel gradaties met wanneer vergeef je iemand wel. Oké, wacht, ik ga de vraag anders stellen.
1: Oké.
0: Okay. Ik begin bij iemand in je dichtbije omgeving, die kwetst jou heel erg.
1: Ja, het ligt er natuurlijk aan wat iemand gedaan heeft.
0: Dat is waar.
1: Maar over het, ja?
0: Ja, iets waarbij je nog wel kunt praten erover. Maar het raakt je wel heel erg. Hoe reageer je daar dan op?
1: Nou ja, als iemand inderdaad open staat voor het gesprek en erkent dat iemand een fout heeft gemaakt,
0: ja,
1: dan is er een opening naar een verbeterende situatie.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat zeg je
1: dan
0: mooi.
1: Is er een opening naar een oplossing.
0: Ja.
1: Dan wil ik dat wel vergeven.
0: Ja.
1: Maar ja, het is natuurlijk altijd zo. Je kan iets voor iemand vergeven, maar soms vergeet je iets niet zomaar.
0: Nee.
1: Dat ligt er gewoon net aan wat iemand heeft gedaan. Maar het uitgangspunt bij mij zou wel zijn om dat wel te doen. Ik ben niet iemand die een grudge vasthoudt, zeg maar.
0: Maar hoe lang kun je erin blijven hangen voordat je het gesprek aan kan gaan? Of is het gelijk als iemand dan zegt, hey, ik wil het gesprek aangaan, kan dat dan gelijk?
1: Ja, liever wel. Maar dat ligt er ook echt aan wat iemand gedaan heeft.
0: Ja.
1: Hè? Dus ik heb één keer meegemaakt in mijn leven dat ik een vriendschap echt heb verbroken om wat iemand had gedaan.
0: Oh ja.
1: En dat is echt wel, dan is dat voor mij zo erg.
0: Ja.
1: Dat ik vergelijk dat dan een beetje met dat je lekker

0: eten hebt, een lekker bord met eten waar je echt zin in hebt. Dat is dan even een metafoor voor de vriendschap.
1: Ja.
0: En vervolgens spuugt iemand daar zo'n hele gore tucht in. Zo'n gore.
1: Ja.
0: Weet je wel? En dan dat
1: een roggel.
0: Die roggel is zo vies dat ik dat eten nooit meer hoef te eten.
1: Dus ik ben een deeldenker.
0: Dat was die extreme situatie. Ja. Dat ik denk, en nu nog steeds af en toe terugdenk van, oh ja, ik mis die vriendschap wel, maar dan en die roggel ligt er nog. Dus
1: maar sta je er dan achter? Of heb je dan dat je denkt, oh, ik ben misschien te hard geweest door de vriendschap op te zeggen?
0: Ja.
1: Het voelt bijna alsof ik een soort van programma begin te maken van, en kom maar binnen. Ja.
0: Hier is ze. Kijk, als zij nu, hè, want het is een vriendin, naar mij toe zou komen, na, wat is het, 4, 5 jaar, dan zou ik wel openstaan voor het gesprek.
1: Oké. Okay.
0: Maar dat is dan aan beide kanten, is het wel. Ja, en weet je, ik kan me daar dan ook wel bij neerleggen, want dan denk ik, je bent in principe, je weet niet voor hoe lang iets is, hè.
1: Soms
0: is een vriendschap gewoon heel goed geweest, maar is er geen toekomst. En daar kan ik me dan best bij neerleggen. Dus en dat gevoel blijft. En dat is,
1: ja, dat is
0: als je boos blijft, dan kun je het wel willen vergeven, maar dan lukt dat niet.
1: Ja, en dan blijft dat natuurlijk altijd in je hoofd zitten. Ik snap precies wat je zegt. Ik ben het er helemaal mee eens. En het is ook lastig, want als het echt zoiets ergs is geweest, dan kun je wel iemand vergeven. Maar inderdaad, vergeten doe je dan niet. En dan zul je altijd een soort van, als het een narandje door hem heen houden.
0: Ja, het is die vieze tuf.
1: Ja, het is die vieze roggel.
0: Nou, probeer toch nog een hapje en dan komt er zo'n slijmdraad.
1: Ja.
0: Dan denk je, nee hoor, ik hoef echt niet meer.
1: Maar aan de andere kant is het wel mooi dat je mensen wel snel kan vergeven. Het is een hele mooie eigenschap.
0: Over het algemeen wel. Dit is een extreme situatie.
1: Ja.
0: Jazeker. Jij?
1: Nou, top. Ja, nee, ik ook. Ik ben het er helemaal mee eens. Nee, we komen weer. Ja.
0: We komen weer op hetzelfde punt uit.
1: Nee, dat is fijn.
0: En dat vind ik ook wel uiteindelijk. Zo moet het ook wel zijn.
1: Ja.
0: Ik bedoel, je hebt er zelf namelijk ook niks aan als je altijd maar boos blijft op mensen.
1: Klopt. Maar een gesprek moet bij mij wel altijd snel zijn. Want anders kan ik mezelf ook wel gek gaan maken, hoor.
0: Ja.
1: En dan heb ik een gesprek gehad en denk ik, nou jeetje, was ook wel een klein beetje overdreven.
0: Ja.
1: Maar dus een gesprek moet bij mij wel een beetje snel zijn. Ook als er iets gebeurt, wil ik gelijk praten, klaar.
0: Zodat het niet een eigen leven gaat
1: leiden. Nee, en daar ben ik nog wel redelijk goed in.
0: Ja.
1: Maar oké, nou, dat is een mooie eigenschap dat we dat allebei kunnen. Dankjewel, Vanessa.

0: Ja, Shakira hoorde hier en daarmee sluit ik vandaag mijn show af. Ik wil je weer enorm bedanken voor het luisteren naar mijn show. Ik zou zeggen, haal zeker die tickets voor Don't Tell Mommy morgen op CaribbeanTicketshop.com. Wees erbij, mis het niet. En ik hoop je morgen natuurlijk te zien. Dankjewel voor het luisteren. Bon weekend en veel plezier bij de show van Arie Pieter.
1: Paradise FM. Hey Vincent.

0: waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Hey Vincent.
4: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con foco, realidad. Celebrar es primera página de nuestro capítulo más nuevo, Cue Butter Limited, Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintjekool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
6: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory!

0: is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De nieuwe wedstrijdtenues van het Curaçaose voetbalelftal zijn vanaf donderdag 21 mei beschikbaar voor supporters. Fans kunnen vanaf 11 uur 's ochtends terecht voor het nieuwe thuistenu en trainingskleding. Curaçao bereidt zich voor op het WK voetbal dat op zondag 14 juni begint met een wedstrijd tegen Duitsland. Morgen op 16 mei is het de internationale dag van de jongen. Op Curaçao staat deze dag in het teken van jongen naar man. Kies voor goede gewoontes en een positieve houding. De Empower Men Foundation wijst op de uitdagingen waarmee jongens te maken hebben, zoals een laag zelfbeeld en eenzaamheid. Er is behoefte aan positieve rolmodellen en aandacht voor hun mentale gezondheid. Dan nog internationaal nieuws. SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, gaat op 12 juni naar verwachting naar de technologiebeurs Nasdaq. De beursgang wordt de grootste ooit met een verwachte waardering van meer dan $2 biljoen. SpaceX mikt op een opbrengst van $65 miljard voor projecten zoals datacenters voor kunstmatige intelligentie en missies naar de maan en Mars. Een rechtbankjury in New York heeft opnieuw geen overeenstemming bereikt in de zaak tegen de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein. Het proces eindigde in een mistrial. Weinstein, die eerder schuldig werd bevonden aan verkrachting, heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Het is nog onduidelijk of de aanklagers de zaak opnieuw willen voorleggen. Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd. Dit is bevestigd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken na onderhandelingen in Washington. Ondanks het bestand voert Israël nog steeds aanvallen uit op het zuiden van Libanon als reactie op schendingen door Hezbollah. De gesprekken worden op 2 en 3 juni voortgezet. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.

0: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Arie Pieter Imhof.
3: En een hele goede vrijdagmiddag. Het is 15 mei. Ik val even in.

Wolf Rule, Lenny Kravitz. Hier. Vrijdagmiddag, 9 minuten over 4. En dan is dit introotje, dat doet natuurlijk helemaal geen eer aan het kabaal... het geweld van Lenny Kravitz. Wie weet het nog dat hij hier stond op het North Sea Jazz Festival. Ik stond vooraan. Als hij met zijn hoofd zwaaide, vlogen de zweetdruppels van Lenny over mijn kledij. En ik voelde me net een puber van iets. Wat was dat geweldig, zeg. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag 15 mei, 10 minuten over 4. Je luistert naar Werkhoven Werkt Over zonder Vanessa Werkhoven. Die is... Ik weet niet eens waar ze is. Ergens. Er werd aan mij gevraagd, wil jij dit vandaag doen? Ik zeg, dat is geen enkel probleem. Dus vandaar tot en met 6 uur ben ik bij je. Want om 6 uur dan begint de DJ Boogieman met zijn show. Ben je gisteren bij het Tribute Festival geweest? Of misschien ga je vanavond wel? Nou, er zijn natuurlijk allemaal wat leuke dingen aan te komen dit weekend. Voor mij zijn er andere dingen dit weekend te beleven. Ik hou niet zo van dit soort persoonlijke dingetjes. Maar morgen is mijn vrijgezellenfeest. Ik hoop dat ze me heel laten. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Ik word ergens een keer opgepikt. En ik hoop dat ik ook weer veilig met beide benen op de grond word thuisgebracht. Maar dat zien we allemaal vandaag. Ik begin me er nu al toch een klein beetje zorgen. Want ik weet echt helemaal niks. Maar goed, tot 6 uur zijn we hier. We doen de vaste ingrediënten natuurlijk. We gaan zo meteen de muziek weer spelen. Eten voor 2 personen te verdienen bij Pleincafé Wilhelmina. En daarover gesproken, 21 jaar geleden zette ik voet op dit eiland. En toen mijn allereerste dinertje, dat was bij het Pleincafé. Toen nog van Bas en Niek. Tegenwoordig natuurlijk voor Paul en Danny. Maar goed, daarover zo meteen meer. We gaan nog even kijken wat er allemaal in de wereld gebeurd is. En in ieder geval het positieve eruit lichten. Maar sowieso veel muziek. Waaronder Suzanne Freek.

0: en Watermelon Sugar. Ja, treurig nieuws van een van onze buureilanden, moeten we dat maar noemen. Hoe noem je dat? Broedereilanden, Saba, het noordelijke gedeelte van het Antilliaanse gebied. Zijn mensen op zoek naar een vermiste wandelaar. Saba, 13 vierkante kilometer groot, 2100 inwoners telt het gerechtje. En iemand is daar kwijtgeraakt. En dat is niet al te best. Het is iemand die hier voor Defensie werkt. Iemand die in het medische team van Defensie zat, waar onderhoud aan een zendmast gepleegd werd. Hij ging woensdag wandelen. Een man van in de 50 werd gezegd. We weten inmiddels wie het is. Maar een ervaren wandelaar. Hij zou om 11 uur gaan wandelen op een pad in de omgeving van Wells Bay. En iemand die weet van Saba, die weet dat in het noordwestelijke deel van het eiland zit. Dus ten noordwesten van The Bottom. Toen hij aan het eind van de dag niet was teruggekeerd, zijn hulpdiensten gaan zoeken. En nu zijn er twee helikopters op zoek, ook met een warmtecamera. En die man is gewoon kwijt op een relatief klein stukje. Alle wandelpaden, alle mogelijke routes en uitkijkpunten zijn opnieuw gecontroleerd vandaag. En bij die zoektocht zijn dus die helikopters ingezet. Eén daarvan is eigendom van een lokale ondernemer en de andere is van het ministerie van Volksgezondheid. De zoektocht gaat door, zo laat de woordvoerder weten. En het zal hier niet ontgaan zijn, maar Saba is de kleinste van de 6 Caribische eilanden van ons koninkrijk. En door de diversiteit van de natuur is het heel populair bij wandelaars. Ik ben er nog nooit geweest. Ik had familie wonen op Sint Eustatius Station. Heb ik natuurlijk wel die quill, heb ik daar wel eens beklommen. En je ziet het ook gewoon liggen, hè, Saba. Dat is ook een mooie groot punt. Hoogste berg in ons koninkrijk. Dat is ook nog eens een keer zo. En daar is nog iemand verdwaald en dat kan slecht aflopen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik hoop dat de man snel gevonden zal worden. Dan televisienieuws. Want ja, wat gaat er ook gebeuren? Vanaf aanstaande maandag wordt er natuurlijk VI vandaag Inside wordt uitgezonden. Opgenomen hier bij Mondi Beach. En ook de zeer populaire podcast van de heren Kief Tjegman, Egmond, Janssen, Grijp. Die wordt vanaf hier uitgezonden. Vanaf Kontiki dan in dit geval. Maar daar gaan we het helemaal niet over hebben. Erben Wennemars, die stopt ermee. En waarom? Zijn zoon Joep, die schaart de punten bij elkaar. En hij vindt dat hij niet meer als onafhankelijk commentator daar aan kan schrijven. Als zijn zoon daar voor de prijs aan het schaatsen is. Wat natuurlijk ook wel terecht is. Maar na 17 jaar stopt hij als schaatsanalist bij de NOS. Hij zegt, ik kan het niet meer op een vrije en onbevangen manier doen, omdat zijn zoon dus topschaatser is. Is dat een zegen voor de Nederlandse televisie? Of misschien is het wel een verlies, je weet het niet. Ik mocht het altijd wel, het enthousiasme was in ieder geval niet te stuiten. Waar ook veel enthousiasme voor is, dat is onze prijsvraag. Die heet de muziekquiz vandaag. Lekker uit eten bij Pleincafé Wilhelmina. Zometeen gaan we hem spelen. En wie weet ga jij er zo vandoor met dat etentje voor twee. Maar eerst Destiny's Child.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: uit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
3: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente Pietermaai Music Live, FBT

0: tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta, we bring branding to life.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4:30.
4: SBTNO wil onderscheid in salarissen medisch specialisten. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Toezichthouder SBTNO vindt dat een salarisverhoging voor medisch specialisten mogelijk is, maar dat daarbij onderscheid gemaakt kan worden per specialisme. Volgens het adviesorgaan moet rekening worden gehouden met de schaarste op de arbeidsmarkt. SBTNO stelt ook voor om een deel van het salaris afhankelijk te maken van prestaties, bijvoorbeeld het terugdringen van wachtlijsten in de zorg. Daarbij kan gekeken worden naar kortere wachttijden, het aantal behandelde patiënten en afgesproken servicenormen. Wel erkent de organisatie dat zo'n systeem verder uitgewerkt moet worden. Zo is nog onduidelijk of individuele specialisten of hele vakgroepen beoordeeld moeten worden. En de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de CBCS, heeft onderzocht hoe sterk de 12 grootste pensioenfondsen ervoor staan bij financiële tegenvallers. Uit het onderzoek blijkt dat de pensioenfondsen op dit moment financieel gezond zijn. Samen beheren ze ongeveer 9,5 miljard gulden. En de meeste fondsen hebben voldoende geld in kas om toekomstige pensioenen uit te betalen. Toch waarschuwt de Centrale Bank voor risico's. Vooral een langdurig lage rente of een flinke daling van internationale aandelenbeurzen kan problemen veroorzaken voor de fondsen. Internationale ontwikkelingen hebben volgens de bank meer invloed op de pensioensector dan economische problemen in Curaçao of Sint Maarten zelf. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: Pluré Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op pluré-energy.com.
7: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
8: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons

0: Jason Derulo samen met Tampa Beat en Nuka. Love Not War.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Zo is het daarnet, dames en heren. Make Love Not War. En waar we zeker geen oorlog over gaan maken, is het eten van Pleincafé Wilhelmina. De hoofdgerechten die klinken als een klok. De Bernard, de Beatrix, de Willem-Alexander, noem het allemaal maar op. En natuurlijk, ja, ik vind het altijd het lekkerste in ieder geval. De Klaus, de Tournado, het meest malse stukje van de koe. Tot perfectie gebakken keuze champignons, saus of pepersaus geserveerd met gewokte groenten. Niet met gewookte groenten, maar met gewokte groenten. En nog veel meer op die kaart. Het kan voor jou zijn als jij meedoet met de muziekquiz en etentje voor twee bij Pleincafé Wilhelmina. Denk je de oplossing van de muziekquiz te weten? Stuur dan je antwoord naar 675-1031. En dit is de oplossing, of de oplossing, dit is de opgave van vandaag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Heel goed te doen. 675-1031. Volgend uur hebben we een winnaar aan de lijn.

Hij heeft het in een stuk beton gegoten. Schedel in kwestie is die van die Tsjechische edelvrouw Zdislava van Lemberg. Ze leefde tussen 1220 en 1252. Stond bekend om haar vrijgevigheid en inzet voor minder bedeelden. Paus Johannes Paus II die verklaarde haar in 1995 heilig. Schedel werd dinsdag gestolen uit de basiliek van Sint Laurens en Sint Zdislava in het Noord-Tsjechische dorp Jablonné de Pučivesta. Als ik het goed uitzeg. Via camerabeelden kwam de politie de 35-jarige verdachte op het spoor. En de man werd aangehouden in een stadje even ten zuiden van die Jablonné Prostiversci. Na enig aandringen zei de verdachte dat hij de schedel in een stuk beton had gegoten. Ze stelden met apparatuur vast dat inderdaad het geval was. En dan gaan ze proberen die schedel daar uit te halen. Over het motief van de verdachte zegt de politie dat het er maar niks vond dat die schedel in een kerk werd tentoongesteld. De schedel hoorde volgens de verdachte op de bodem van een rivier thuis. Ja, en dan giet je het in beton. Dus het is gewoon volledig volstrekt logisch. Ik ben benieuwd of ze het er netjes uit. Vroeger moest je van die van Sinterklaas van die surprises maken. Dan goot je ook wel eens wat in gips, weet je wel. En daar stond iemand met een beitel te hakken. Die hakte het dwars door dat hele pakketje heen. Lego kapot, cassettebandje kapot. Alles wat je erin had gegoten. Maar goed, een schedel in een blok beton. Ach ja, het kan erger. Eens even kijken. Muziek voor het nieuws van 5. Can't Stop Loving You. Phil Collins.

van Miley Cyrus hier om 10 minuten voor 5. Ik speelde net muziek, wist, er wordt goed op gereageerd. Dus daar zal zeker een winnaar uitkomen. Ongelooflijk, hè. Als je nou iets steelt en het wil je verstoppen voor de politie, dan heb je natuurlijk een paar opties. Je kunt het heel goed verstoppen, maar ja, je kan ook iets anders ermee doen. De 800 jaar oude schedel van een Tsjechische heilige die dinsdag uit de kerk werd gestolen, is weer terecht, gelukkig. De politie vond het doodshoofd na de bekendheid van de 35-jarige verdachte.

0: Winterswijk en dit is het nieuws. De nieuwe wedstrijdtenues van het Curaçaose voetbalelftal zijn vanaf donderdag 21 mei beschikbaar voor supporters. Fans kunnen vanaf 11 uur 's ochtends terecht voor het nieuwe thuistenue en trainingskleding. Curaçao bereidt zich voor op het WK voetbal dat op zondag 14 juni begint met een wedstrijd tegen Duitsland. Morgen op 16 mei is het de internationale dag van de jongen. Op Curaçao staat deze dag in het teken van jongen naar man. Kies voor goede gewoontes en een positieve houding. De Empower Men Foundation wijst op de uitdagingen waarmee jongens te maken hebben, zoals een laag zelfbeeld en eenzaamheid. Er is behoefte aan positieve rolmodellen en aandacht voor hun mentale gezondheid. Dan nog internationaal nieuws. Israël heeft een aanval uitgevoerd op Ezzedine al-Haddad, de leider van de gewapende tak van Hamas. Hij zou betrokken zijn bij de aanslagen op 7 oktober. Het is onduidelijk of hij is gedood. Bij een Israëlisch bombardement op Gazastad is 1 persoon omgekomen en 20 anderen raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidi Markuzover oproept tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Van den Brink vindt dat een politicus orde en rust moet bevorderen. Politieke partijen, zowel in de oppositie als de coalitie, hebben de uitspraak afgekeurd. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum overweegt aangifte tegen Markuzover. Amerikaanse aanklagers hebben de doodstraf geëist tegen Elias Rodriguez, de man die vorig jaar 2 medewerkers van de Israëlische ambassade in Washington doodschoot. Rodriguez, 32 jaar en afkomstig uit Chicago, zou gemotiveerd zijn door haat en vooroordelen. De schietpartij vond plaats voor het Capitol Jewish Museum. De slachtoffers waren verloofd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
4: Curaçao op 29, 30.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You. Dat is een zin die kan je in de slaapkamer gebruiken en op het radiostation. Eens even kijken, je hoorde net al misschien in het lokale nieuws de nieuwe wedstrijdtenues van het Curaçaose voetbalelftal. Die worden vanaf donderdag 21 mei beschikbaar voor supporters. Naast het eerder gepresenteerde uittenue wordt ook het nieuwe thuistenue van de Blue Wave gelanceerd. Vanaf 11 uur 's ochtends kunnen fans op Curaçao terecht voor de nieuwe collectie. Waaronder ook trainings- en reiskleding. Oftewel de hele retten met het voetbalbond. FFK meldt dat supporters die eerder een shirt reserveerden via pre-order een bestelling vanaf donderdag kunnen ophalen. Nou, zat ik eens even op die website te kijken, dames en heren. Producten FFK Official Fanshop. Zo'n shirtje. Adidas is FFK Curaçao uitshirt Authentic 2026-2028. Voor de lieve somma van slechts... Nou, slechts... 310 gulden. 310 gulden. En een shirt wat erop geïnspireerd is, dat is dan 200 gulden. Maar de Authentic One... Authentic... Hoor mij, mijn Engels is even lekker eruit gooien. 310 gulden. Ik verzin wel wat anders, denk ik. Voetbalshop.nl verkoopt ze ook. Maar dat is toch dat is een flink bedrag. Jongens, dat is een hoopie sen, zoals ze dat hier zeggen. Maar ja, als je echt een fan bent, dan ben je echt een fan. Dan koop je zo'n shirt en dan sta je er dus 14 juni mee... als we de eerste wedstrijd tegen Duitsland gaan verliezen. En dan, ja, dan is dat gewoon zo. Muziek, Michel Telo, I Sente Pego.
1: Zimmer! Nossa! Nossa!

Stop and Stare, One Republic, hier bij Paradise FM. Om 10 minuten voor 5:30, zo meteen in het laatste half uur, de ontknoping van de muziekquiz. Het etentje voor twee bij Paradise FM. Het etentje voor twee bij Pleincafé Wilhelmina, dat staat er op het spel. Heb je meegedaan, houd je telefoon in aanslag. Want tussen nu en een kleine 20 minuten weten we wie er dan vandoor gaat. Eerst muziek, Tracy Chapman, Fast Car.

0: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
1: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
0: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
1: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
0: Ja.
1: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
2: Get ready for the Soul Beach Music Festival.
3: May 20th to 25th.
2: 5 days of music, comedy, and beach parties. Catch comedian Dion Cole, Curaçao sensation Ray, R&B icons Jodeci and Babyface. Dance all night with DJ Spinderella, Jazzy Jeff, Trauma, E-Class, and more. Visit soulbeach.com for details. Sponsored by the Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holding, Curaçao Hospitality and Tourism Association, and Cinex. Local Soul Beach promo tickets are available. Snag yours at Mang

0: Mammoet Printing. We drukken alles, inclusief de prijs. Meer info, mammoetprinting.com.
1: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com. Remax Bombini, jouw partner in zorgeloos verkopen. We'll be right back.

Bevolking Curaçao groeit ondanks daling geboortecijfer. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De bevolking van Curaçao is in 2025 gegroeid, ondanks een daling in het aantal geboorten. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 januari van dit jaar telde het eiland ruim 158.000 inwoners. Een toename van bijna 1900 personen vergeleken met een jaar eerder. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt door migratie, want het aantal geboorten neemt juist af. In 2025 werden er 1029 kinderen geboren. Bijna 100 minder dan in het jaar daarvoor. En Curaçao heeft een uitstekend toeristisch winterseizoen achter de rug. Uit nieuwe cijfers van het toeristenbureau blijkt dat het eiland in april ruim 75.000 verblijfstoeristen mocht verwelkomen. Dat is een stijging van 10% vergeleken met vorig jaar. Nederland blijft de belangrijkste markt. Ruim 30% van alle bezoekers kwam uit Nederland. Ze verblijven ook het langst op het eiland, gemiddeld ruim 11 nachten. Ook vanuit de Verenigde Staten en Canada groeit de belangstelling voor ons eiland flink. Het overgrote deel van de bezoekers kwam puur voor vakantie. Volgens het CTB is de aanhoudende groei goed nieuws voor de lokale economie, omdat toeristen breed gebruik maken van hotels, restaurants en tour operators. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is Paradise FM.

0: shampoo nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live, Johnny Walker, APC Bank, and 6 Frenicard.

0: Heyman, Each Time You Break My Heart, hier bij Paradise FM's. Vanessa Werkover werkt over. Het is 10 minuten over 5:30, de hoogste tijd.
1: De Paradise FM Muziekquiz.
0: De ontknoping van de Paradise FM Muziekquiz. We gaan eens even kijken of we iemand aan de lijn kunnen krijgen die heeft meegedaan. En niet opnemen is niet winnen natuurlijk. Hè. Dat is meestal met dit soort spelletjes. Heel veel meegedaan. Ongelooflijk.
2: Bon tardi met Misha.
0: Misha, je spreekt met Arie Pieter Paradise FM. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, happy Friday.
0: Ja, zo is het maar net, happy Friday, ja. Hoe is het vandaag? Alles goed? Alles onder controle?
2: Ja, ik heb vandaag als denk ik een van de weinigen gewerkt. Maar jij bent ook aan het werk vandaag.
0: Ik was gewoon aan het werk. Ik had wel even lekker geluncht. We hebben tot vriendjes op vakantie. Dus ja, dat moest ook gebeuren. En dan moest ik toch nog even. Ja. Beloofd maak schulden hier nog. Maar goed, weet je, als ik dan iemand blij kan maken met een lekker etentje voor twee. Dan is het niet verkeerd. Je hebt meegedaan met de muziekquiz.
2: Klopt.
0: Ik ga eens even luisteren naar de opgave van vandaag.
1: Van welke plaat is deze gitaarsolo?
0: Ja, dat was natuurlijk niet heel ingewikkeld. Wat is het juiste antwoord?
2: Ja, Black Velvet.
0: Ja, inderdaad. Alanis Miles, Black Velvet. Dus even kijken of dat goed is. Ja, natuurlijk is dat goed. Dat is geen probleem. Daarmee heb je een etentje voor twee personen gewonnen. Bij niks minder dan het Pleincafé Wilhelmina. Het gezelligste plein van Curaçao.
2: Lekker, ja.
0: Ik wens u een heel goed weekend.
2: Dankjewel, jij ook. Geniet ervan, van alles wat je gaat doen dit weekend.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Goed. Ik zeg een bon weekend.
0: Ik zeg er van hetzelfde. Eet smakelijk. Je kan de bon hier komen ophalen.
2: Gezellig.
0: Oké, ajo.
2: Hoi.
0: De oplossing van de muziekquiz van vandaag. Alanis Miles en Black Velvet hier bij Paradise FM's. Werkhoven werkt over.

Clean Bennett en Rather Be. Daarbij is het 10 minuten voor 6 geworden. De hoogste tijd om er een punt aan te breiden. Een puntje aan te zuigen, een eind aan te breien. Zometeen iemand weer, dat DJ Boogeyman die jou meeneemt in zijn wilde weekendplannen. Geef vanavond nog naar Tribute Festival. Dan wens ik je ontzettend veel plezier. Ajo.

0: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermaai, direct aan de oceaan, ligt Restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
4: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.

0: naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De nieuwe wedstrijdtenues van het Curaçaose voetbalelftal zijn vanaf donderdag 21 mei beschikbaar voor supporters. Fans kunnen vanaf 11 uur 's ochtends terecht voor het nieuwe thuistenu en trainingskleding. Curaçao bereidt zich voor op het WK voetbal dat op zondag 14 juni begint met een wedstrijd tegen Duitsland. Morgen op 16 mei is het de internationale dag van de jongen. Op Curaçao staat deze dag in het teken van jongen naar man. Kies voor goede gewoontes en een positieve houding. De Empower Men Foundation wijst op de uitdagingen waarmee jongens te maken hebben, zoals een laag zelfbeeld en eenzaamheid. Er is behoefte aan positieve rolmodellen en aandacht voor hun mentale gezondheid. Dan nog internationaal nieuws. Israël heeft een aanval uitgevoerd op Ezzedine al-Haddad, de leider van de gewapende tak van Hamas. Hij zou betrokken zijn bij de aanslagen op 7 oktober. Het is onduidelijk of hij is gedood. Bij een Israëlisch bombardement op Gazastad is 1 persoon omgekomen en 20 anderen raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidi Markuzover oproept tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Van den Brink vindt dat een politicus orde en rust moet bevorderen. Politieke partijen, zowel in de oppositie als de coalitie, hebben de uitspraak afgekeurd. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum overweegt aangifte tegen Markuzover. Amerikaanse aanklagers hebben de doodstraf geëist tegen Elias Rodriguez, de man die vorig jaar 2 medewerkers van de Israëlische ambassade in Washington doodschoot. Rodriguez, 32 jaar en afkomstig uit Chicago, zou gemotiveerd zijn door haat en vooroordelen. De schietpartij vond plaats voor het Capitol Jewish Museum. De slachtoffers waren verloofd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
2: Hey Vincent!
3: Life moves fast, and you deserve an easier way to bank. With the new Banco de Caribe mobile app, everything is at your fingertips. Log in effortlessly, check balances, make quick transfers, and stay connected anywhere. All in one app. Download it from the App Store or Google Play. Register in just a few steps and start exploring now. Fast, secure, and designed to fit your needs. Banco de Caribe.
4: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
5: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Truffon.
1: Dat is Frans, 80.
0: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
0: Nee, restaurant Truffon, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
0: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Truffon. Vier wijnen.
0: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
0: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Truffon.
0: Exactement.
2: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100%.

0: plaatje. Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Boogie Nights met DJ Boogieman is powered by Shaky Sundays bij Zanzibar. Je ultieme zondag met beach, beats, bites en cocktails. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
3: Beleef op 14 en 15 mei de grootste hits ooit live in Pietermaai.
4: Internationale en lokale tributes van Queen, Bruno Mars, Dua Lipa, Donna Summer, Juan Luis Guerra, Celia Cruz en meer. Geniet van 3 gratis podia of ga naar de Premium Experience. Check Curaçao Tribute Music Festival en koop je tickets via Caribbean Ticket Shop. Powered by Curaçao Tourist Board, Curaçao Airport Holdings, Presidente, Pietermaai Music Live en

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.